0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal nu bij de VS. Over de inhoud van het nieuwe voorstel is niets bekend. Een jongen van 17 is gewond geraakt bij een steekpartij in Rotterdam. In dezelfde straat werden rond dat moment ook schoten gelost. Het incident gebeurde in de wijk Delfshaven. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden. In Leerbroek in Utrecht is gistermiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of een meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Vreulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. In de Eredivisie is gisteravond 2 keer gelijk gespeeld. NEC tegen Telstar werd 1-1 en Ajax-PSV eindigde in 2-2. Eerder op de avond wist Excelsior wel te winnen. Tegen FC Groningen werd het 3-2. En FC Utrecht won met 2-0 van NAC Breda. Het weer in het midden en noorden van het land. Regen- en onweersbuien met lokaal ook kans op hagel en windstoten. In het zuiden klaart het al iets op. Vannacht nemen de buien in het hele land verder af. Komende dag is het bewolkt met in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: Nou, gewoon dit, hè?
1: De gezelligheid.
2: Waar je ook bent, wij gaan met je mee.
3: Omroep Brabant.

0: groeien komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crashup tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jelle Seubering met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Over de inhoud van het nieuwe Iraanse voorstel is nog niets bekend. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert ooit uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalde voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden voor de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie van de Grand Prix heeft de wedstrijd naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer in het midden en noorden van het land regen- en onweersbuien, met lokaal ook kans op hagel en harde windstoten. De komende uren nemen de buien af. De komende dag is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: donderdag mag jij tijdens Afslag Zuid helemaal los.
1: Van 5 tot 7 uur hoor je op Omroep Brabant de lekkerste Amazingers.

0: thuis, nog even in de auto of een uurtje extra op je werk. Ongegeneerd meelallen. Amazingers! Keelsnoepjes bij de hand en die radio keihard aan.
1: Meelallen, meedijden, ik ben wie doe.
2: Donderdag.
0: Van 5 tot 7 in Afslag Zuid.
2: Omroep Brabant.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Trump verwacht niet dat het nieuwe Iraanse voorstel acceptabel is. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de 2 landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig niet terug. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalt voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. En het is niet voor het eerst dat er een grote artiest staat op het strand van Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer: in het westen en noorden buien met kans op onweer. In de rest van het land droog bij 10 tot 15 graden. De ochtend begint straks droog, maar in de loop van de dag nemen de buien weer toe, met ook kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
0: Wij zijn nu al wakker. Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend
0: Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. Een autobrand heeft vannacht veel schade veroorzaakt aan een aantal woningen in Hoogeveen. De auto stond geparkeerd onder een carport. De brand sloeg over naar meerdere woningen. Volgens de veiligheidsregio kunnen de bewoners voorlopig niet terug. Niemand raakte gewond bij de brand. De inzet van buitenlandse brandweerlieden is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat liet minister Van Wil van Justitie en Veiligheid gisteravond weten. Belgische, Franse en Duitse ploegen werden ingezet bij een natuurbrand in Weert. Die brak donderdagmiddag uit, maar is inmiddels onder controle. Wel zit er nog altijd veel hitte in de grond. In Rotterdam is een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde stevige regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position mag starten. Het weer bewolkt met in het westen en noorden nog kans op een bui. Het is een graad of 13. Komende ochtend begint droog, maar in de loop van de dag nemen de buien toe, met opnieuw kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur voor mij. Stef special.
2: Op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi, hoi, hoi. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch een raar.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam afgelopen vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. Op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro heeft Shakira een gratis concert gegeven. Zo'n 2 miljoen mensen kwamen af op het optreden. Het is voor Shakira het grootste concert ooit. De gemeente organiseerde het concert en verwacht dat het veel geld oplevert voor de lokale ondernemers. Het is niet voor het eerst dat er een grote artiest optreedt op het strand. Onder meer Lady Gaga en Madonna gingen Shakira voor. Bij de kwalificatiewedstrijd voor de Grand Prix van Miami is Max Verstappen gisteravond als 2e geëindigd. Kimi Antonelli werd 1e en start daarom vanaf de pole position. Verstappen is blij met de kwalificatie. Dit seizoen startte hij nog niet eerder zo ver vooraan. De Formule 1 race in Miami is vanwege slecht weer vanavond 3 uur eerder dan gepland. Het is dan om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer wisselvallig met wolken en af en toe buien. Vanochtend in het oosten nog wat zon, maar daarna neemt de bewolking toe. Vanmiddag meer regen en ook kans op onweer. Het wordt 1 graad of 20. Na het weekend bewolkt en zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel erg.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.

0: Iedere Brabander die moet een atje kunnen doen.
1: En toen ben ik gestopt bij een tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje.
2: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
3: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van ons.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen.
0: In het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. In Hoogeveen heeft een grote brand gewoed. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig nog niet terug. En de oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er al vroeg in de ochtend om een goede plek op het strand te krijgen. De gemeente betaalde voor het concert. De verwachting is dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden op de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. Dan nog het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer. En dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Koop je tickets voor Andy Warhol The Textiles op museumcobra.nl.
4: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: al wakker, Hubert Mol.

0: Walk Like an Egyptian van de Bengals. Goedemorgen.
1: Nu al wakker. Omroep Brabant.
0: En van harte welkom. Ja, hij is er niet. Hij is even een weekje vrij. Even leuke dingen aan het doen. Hij was naar SAS geweest. Dus dat is een muzikante. Dat is een Franstalige zangeres. Hij is met allerlei leuke dingen bezig met de kinderen en met vrouw Lief. Kortom, hij is er even niet deze morgen. En dus heeft hij de joker ingezet.
1: Hubert Mol. Nu al wakker.

0: donderdag mag jij tijdens Afslag Zuid helemaal los.
1: Van 5 tot 7 uur hoor je op Omroep Brabant de lekkerste Amazingers.

0: thuis, nog even in de auto of een uurtje extra op je werk. Ongegeneerd meelallen.
1: Amazingers!
0: Keelsnoepjes bij de hand en die radio ook keihard aan.
2: Meelallen, meedijnen.
3: Ik ben wie doe.
4: Donderdag.
0: Van 5 tot 7 in Afslag Zuid.
4: Omroep Brabant.

Ik heb Dolores, de zangeres van deze band, ooit een handje mogen geven. Ik heb hem mogen ontmoeten bij 013 Tilburg. Dat was allemaal in gang gezet door de platenmaatschappij om ervoor te zorgen dat er nog meer muziek gedraaid werd van de Cranberries op de radio. En dus mochten we even met de bandleden en ook met de zangeres kennis maken. Ik wist niet wat ik moest zeggen, maar het was wel een belevenis om even naast haar te staan.

0: Nee, zeker niet. Don't Make Me Love You van Lizzo. Graag gedraaid, Lizzo.
1: Ik hoef helemaal niks vandaag, Klaas.
0: Nee, je hoeft helemaal niks. Het is zondag. Wakker worden met een kopje koffie, kopje thee, worstenbroodje. Of misschien een beetje yoghurt met wat nootjes erin. Het is heel gezond. Lekker je eigen ding doen. Lekker lang in je pyjama blijven lopen. Dat mag op deze zondag. En daar een mooi liedje bij bedenken. Een passend liedje. Waar je van, nou toch, in de wolken geraakt. Denk ik, zo mooi is het. Het heeft zoveel schoonheid. David Gates, die van Brad. Met Clouds.

One Kiss, een liedje dat nou komt te zoenen, van Dua Lipa en Calvin Harris. Hij werd een beetje vergeleken met Phil Collins, onze eigen Max Werner. En we kennen een verhaal van Kajak en Rain and May.

Ook hier de ferme slag op de drums van Max Werner. Goedemorgen, je luistert naar Nu Al Wakker. Het is vroeg op deze zondagmorgen, anders stemgeluid, want de grote baas is met vakantie. En toch schijnt het zonnetje hier. Als de kat van huis is, dan zit, als de baas van huis is, dan zit het muis op tafel. Kan ook, hè? Zoiets.

En Brooke Fraser, ben blij dat niet het water is gevallen. Het is een leuk liedje. Something in the Water. Kwam naar die van de London Beat, You Bring on the Sun. Met zang van Jimmy Helms. Wie was dat ook alweer? Gotta make you an offer you can't refuse. Nee, maar dan vele malen beter en nog veel hoger misschien wel. Jimmy Helms bracht die hit uit, heel lang geleden, in de jaren 70.

0: Wat een zeer prettig gevoel nog even terug naar het gevoel van de jaren 80. De top 480 van de jaren 80 die we pas hebben uitgezonden. Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good? En met het motto van Brian Ferry, Let's Stick Together, gaan we door. En zijn we er tot 8 uur deze ochtend, of we, ikke, met dit programma nu al wakker.
1: Omroep Brabant.

graag tot 8 uur deze morgen. En dan is het weer tijd voor Christian Westerveld. Weekend. Bubbly. Colby Collet.

Survive van Oeske Peldy. John Cleese komt naar het Comic-Con Holland in 's-Hertogenbosch. Om 9 en 10 mei. Ik moet daar ineens aan denken, omdat ik een liedje van Mattis wil draaien. En misschien ken ik wel bij Monty Python Minister of City Walks.

House of Fun van Madness. Tot zover uur 1 van Nu Al Wakker. En dat sluit af met de knaller. Om ervoor te zorgen, zo'n fijn liedje dat je meer wilt, zometeen naar het nieuws.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Ik krijg een vakantiebroertje.
2: Huh?
1: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
2: Cool, wil ik ook.
3: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
4: europakinderhulp.nl.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
8: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
10: Wacht even hoor.
9: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen, maar hij verwacht niet dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal bij de VS. En over de inhoud van het nieuwe voorstel is nog niets bekend. De politie heeft 2 mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij die wedstrijd vanaf de 2e positie. Dan het weer vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
2: Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk.
10: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
15: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
16: Dit is Omroep Brabant. Met nu
17: al wakker, Hubert Mol.

0: Karel, Anouk.
1: Nu al wakker. Omroep Brabant.
0: Uur 2 inmiddels en het laatste uur van deze uitzending voor vandaag. Goed dat je erbij bent, want anders had je toch maar gemist. En had je veel gemist.
2: Wakker worden in het weekend.
1: Nu al wakker met Hubert Mol.

Baby, Baby van Amy Grant. Het is heel lang geleden dat ik nog een heel klein discjockeytje was. En dat ik overal in den lande feestjes, buitenpartijtjes, kortom, ik was overal te vinden als discjockey. En een van de platen die een vriendje van me meegebracht uit Spanje, die was op vakantie geweest. En die bracht een liedje mee uit de discotheek daar, wat heel populair was. Dat bleek Gazebo te zijn. Met I Like Champagne. Het werd

American Authors met hier Best Day of My Life. Marvin Gaye, uitgebracht op het Motown-label, was toch een pijn in de jas van Barry Gordy. Hij was zeer getalenteerd, die Marvin Gaye, zong de sterren van de hemel, met gemak ook een liedje even inzingen, stond er zo op, maar om hem naar de studio te krijgen, om even tijd van hem weg te halen, dat was lastig. Marvin Gaye was graag omringd door vrouwen. Een van de vrouwen waar hij heel veel mee had in Marvin Gaye was Kim Weston. Toen zij kwam te overlijden, was hij ook een jaar van de kaart. Heeft hij een jaar geen platen gemaakt.

It Takes Two, Marvin Gaye en Kim Weston. Overigens, die E die achter Marvin Gaye staat, heeft hij er zelf achter gezet. Omdat mensen anders zouden kunnen denken dat hij gay is. En dat wilde hij niet. Vandaar. Duran Duran.

Duran Duran met een liedje uit de jaren 90, Ordinary World. En ze hebben net een nieuwe uitgebracht. Was die plaat? Pauze terug. Duran Duran en Nile Rodgers. Free to Love. En mocht je de mannen live willen zien, dat kan op 27 juni aanstaande. Spoorpark live. Ja, daar ben ik. Met nu al wakker zonder Maarten Kortlever. Maar wel met hele fijne muziek in het verlengde van zijn ideeën. Ja, dat klinkt een beetje extreem, maar ik bedoel, een beetje in zijn sfeer heb ik geprobeerd de platen voor je uit te zoeken. Maxine Nightingale, Right Back Where We Started From.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk gezellig.

0: Allemaal prima, turn the lights off als maar niet de radio uitgaat.
1: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
2: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
1: Een van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
3: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
1: Luister Moord aan de Dijk
4: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: Everybody Wants to Rule the World van Thijs van Veers.
1: Muziek in je moerstaal.
0: Iedere zaterdagmiddag kun je luisteren naar Neder Koen. Dan draait hij uitsluitend het nationaal product. En wij maken dan nog een kleine mooie afsluiting op zondagmorgen. En dat doen we vandaag met een liedje van Maaike Aalboter. Dat ik je mis.

Dan heb je niet zoveel meer te zeggen. Op zo'n vroege zondagmorgen als dit. En je hoort dan zo'n liedje voorbij komen. Misschien lig je nog op bed. Mag, je mag uitslapen, hè? Maaike Oudboter, Dat ik je mis. Is een fijn liedje. The Lighthouse Family. Hi. Zo heet het.

0: Oh, dit was hem al. Christian Westerveld zometeen met weekend. Heel veel plezier. Geniet ervan. En tot vanmiddag.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
3: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
4: Je kiest niet voor staar. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste 1 kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand geregeld. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft 2 mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan de Italiaan Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dit is Omroep Brabant. Ik ben Christian. Tot 12 uur, weekend met heel veel goede muziek. Ook wat moeilijke muzikale keuzes. Ja, die maak ik dan niet zelf. Die laat ik dan vervolgens door jullie doen natuurlijk. Dus dat komt straks. En ook wat verder praten over het weer. Want wordt het echt zo'n slechte dag? Of valt het allemaal nog wel mee? Dadelijk horen we het van Weerplaza. En wat dingen uit de Brabantse actualiteit hoor je zo dadelijk ook.
12: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
13: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
12: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
14: Zo, reclame.
6: Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
14: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
15: Hey Remon!
16: Je vermindert eczeemklachten met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
17: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
18: Hey, Remon!
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Je kiest niet voor Staar. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
19: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Berlicum. De zinkspecialist.nl.
20: Kom ook naar het stoffenspektakel.
21: De grootste overdekte stoffenmarkt van Nederland.
20: Zondag 3 mei in de Brabanthallen in Den Bosch.
21: De toegang is gratis.
20: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
22: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
23: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
24: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
23: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
25: Mannen van Brabant, de zon laat zich weer zien. Dus tijd voor een nieuwe frisse look. Een jas, bodywarmer of stijlvol overhemd? Kom naar Van Dal Mannenmode. Met 11 winkels in Brabant is er altijd één dicht bij jou. Van Dal Mannenmode, sinds 1951. Stijl komt met de jaren.
23: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
26: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
27: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
28: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
29: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
30: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
31: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
32: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
33: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
32: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: Weekend. Christian Westerveld.

0: Smooth Criminal, Michael Jackson op Omroep Brabant.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Het is vandaag zondag, het is de 3e mei van 2026. Droog begin. Heel af en toe iets van een zonnetje, maar heel veel is het niet. Hoe het precies verder gaat allemaal, ook later in de week, dat hoor je allemaal van de vrienden van Weerplaza. En we zitten natuurlijk ook een dag voor de 4e mei. Veel mensen zoeken dan herdenkingen op en dan wil je wel graag droog staan. Gaat dat lukken of moet je daar zelf voor zorgen? Gaan we straks ook allemaal horen. Even met je doornemen wat er in het nieuws is. Onder meer een ongeluk met een automobilist vanochtend vroeg. Die raakte gewond bij een botsing op de A58 bij Moergestel. Hij ramde met zijn auto met hoge snelheid de aanhanger achter een bestelwagen die voor hem reed. En vervolgens belandde hij met zijn auto in de vangrail. En vervolgens werd de weg tijdelijk afgesloten. De gewonde automobilist is naar het ziekenhuis gebracht. Het lijkt erop dat deze man ook te veel gedronken heeft. En twee mensen zijn vannacht aangehouden in Ulvenhout. Agenten lieten hen stoppen omdat de auto waarin ze eerder die nacht reden gestolen was. Agenten namen positie op de A58 om die auto daar te onderscheppen. En dat lukte toen de bestuurder de afslag Ulvenhout nam. Aan de arrestatie werkten nogal wat mensen mee. Van het team Dongemond, van de verkeerspolitie en ook wijkagenten uit Etten-Leur hebben ook zo hun werk gedaan daarbij. Er is ook gevoetbald. De twee clubs die we nog in de eredivisie hebben, ik zeg nog, want in één geval zal dat waarschijnlijk niet lang meer duren, kwamen gisteren in actie. PSV is daar natuurlijk nog wel weer bij volgend jaar. Was al landskampioen, was veel over gezegd. Hè. Was het nou wel goed om eerst eventjes de zon in te gaan om dan vervolgens die uitwedstrijd tegen Ajax te spelen? Ja, eigenlijk niet. Peter Bos was heel boos. Hij zei dat er één uur lang het eerste uur echt slecht gevoetbald werd. Maar goed, PSV won wel bijna. Net niet. Het werd 2-2 op de valreep. Waar Ajax niet veel mee opschiet en voor PSV is het niet zo erg van belang. Er was wel een erehaagje voor de landskampioen. Dat dan weer wel. Vond niet iedereen in het stadion leuk overigens. Ja, en voor wat betreft NAC Breda, ja, weer verlies uit bij FC Utrecht. En ja. In theorie kan het nog, ook zonder hulp van de rechter. Maar in de praktijk wordt het wel heel moeilijk. Ja, en Den Bosch haalt de Eredivisie ook al niet. Verloren gisteren met 3-0 bij Almere. Dus voor de Bosschenaren zit het seizoen erop. Maar Willem II en RKC zijn dan nog wel weer in de race. Goed, we blijven het allemaal volgen. En nog meer, Brabants Glory. Muzikaal dan. Crash Up hoor je nu om bijna 9:15 met Ready for More.

0: 1979, Supertramp, Breakfast in America. En zo heette het album trouwens ook waar dit op stond. Het was 9:50. Dat is het nu. En ik ga met Rico praten van Weerplaatsen over het weer. Rico, goedemorgen.
1: Hele goedemorgen.
0: Ja, dat hele mooie zonnige weer, daar hebben we even afscheid van genomen.
1: Ja, dat is het eventjes voorbij. Want het is op dit moment op veel plaatsen in de provincie nog wel droog. Maar het westen van de provincie, daar is de bewolking momenteel al dik genoeg. En dan kan de eerste druppels aan gaan vallen. Ja, en dan gaan uiteindelijk later vanochtend en zeker vanmiddag gaan er op meer plaatsen druppels vallen. Het gaat echt een behoorlijk regenachtige dag worden. Zeker niet koud, want het is op dit moment al 16 graden op veel plaatsen. En we komen vanmiddag uit op 19. Graden. Dus het is wel een behoorlijk zachte dag vandaag, maar het ziet er lang niet zo mooi uit als de afgelopen dagen.
0: Dus als het droog is en de hond moet nog uit, doe het nu maar.
1: Ja, ik zou in ieder geval nu nog even lekker naar buiten gaan. Het is nu nog op veel plaatsen droog. En later vanmiddag wordt het ook wel weer wat droger. Ook kan er dan ook alweer een enkele bui voorkomen. Later vanmiddag en vanavond zal ook de zon nog wel even tevoorschijn gaan komen. Dus ja, die hond die moet in ieder geval een uurtje of vier binnen blijven, denk ik. Ja, om het nou aan die hond uit te gaan leggen van je mag even niet. Het is misschien een beetje lastig.
0: Nee, maar meestal willen ze ook niet hoor, als het regent. Maar nee, goed, maar soms moet er wat. Hè? Soms laat de natuur zich niet helemaal leiden, zoals je weet.
1: Absoluut waar.
0: En we praten nu natuurlijk ook over de natuur. Wat brengt die ons morgen als het over het weer gaat? Hoe gaat het verder van de week?
1: Ja, maar vanavond dan trekken die buien geleidelijk naar het noordoosten weg. Dan is het komende nacht weer droog. Veel kouder dan 11, 12 graden wordt het niet. En dan hebben we morgen een dag met geregeld zonneschijn. Maar later neemt de bewolking toch weer toe en komt het vooral in de middag en ook morgenavond tijdens dode herdenking op veel plaatsen tot een paar buien.
0: Ja, ja.
1: Temperatuur komt morgen wederom uit op zo'n 19 graden op de meeste plaatsen. En dan waait een meest matige westelijke wind. En de dagen daarna, ja, dan is het over het algemeen wel droog. Al zijn er wel een beetje grote verschillen in de provincie. Het westen van de provincie heeft al echt wel vaak droog weer met geregeld zonneschijn. Maar hoe verder naar het oosten toe, neemt toch wel de kans op wat regen toe. Want echt over Limburg, het oosten van Brabant, blijft echt een beetje een front slepen. Zeker tot en met donderdag. Dus in het oosten van de provincie is het wat natter dan in het westen van de provincie.
0: Dus we moeten weer buienradars en zo in de gaten gaan houden.
1: We moeten van alles en nog wat in de gaten gaan houden. En ja, het wordt ook behoorlijk fris. Want vooral woensdag en donderdag is het niet veel warmer dan zo'n 13 tot 15 graden. Dus dan zitten we ook onder de norm voor de tijd van het jaar.
0: Oké, maar het is toch niet koud?
1: Het is niet koud.
0: Dat valt wel mee.
1: Maar we hebben natuurlijk al boven de 20 graden.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar daar kunnen we geen rechten aan ontlenen, hè?
1: Nou, absoluut niet. Nee. Normaal gesproken is deze tijd een graad of 18. Dus ja, als we daaronder zitten, noem ik het fris. Daarboven is het lekker warm.
0: Ja, nou, zo is het dan weer. We zijn weer bijgepraat, Rico. Dankjewel. En fijne zondag, hè. Tot de volgende. Joe. Ja, en als de zon wat minder schijnt, dan doet Aswad het wel voor ons. Om 8:58. Shine op Omroep Brabant.

0: 5 en Christina Aguilera, Moves Like Jagger.
1: Duivels Dilemma.
0: Het is weer zover, ik ga je een moeilijke keuze voorschotelen. Althans, voor mij zou die heel moeilijk zijn, want ik vind ze allebei wel heel bijzonder. Het heeft iets met de tijd van het jaar te maken, namelijk dat we oorlogsgordenkingen krijgen. Je kunt tegenwoordig de tv al niet meer aanzetten, of je valt alweer in een film of een serie of wat dan ook, want het verhaal over de Tweede Wereldoorlog is nog steeds niet uitverteld. En zo komt in de sleep of nasleep daarvan ook het een en ander aan andere oorlogen mee. Ik ga je de keuze geven, het duivelse dilemma, tussen twee nummers die alle twee zijn geïnspireerd op de Vietnamoorlog. Luister even mee, en welke kies je? Denk er even heel goed over na.

0: Vos Dilemma.
1: Ja, de keuze is nummer 1, Billy Joel en Goodnight Saigon. En nummer 2, Buffalo Springfield en For What It's Worth. Ja, twee hele bijzondere platen. Maar welke van de twee zou je nou helemaal willen horen? Laat dat weten via de app 06-573-28203. 06-573-28203. Dus of Billy Joel en Goodnight Saigon, ofwel Buffalo Springfield en For What It's Worth. Ja, app hem maar als je wil. Het is inmiddels 1 minuutje over 9:30 geworden. Verder met muziek uit de 70's. Van Toto, Hold the Line.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Ik vind hem geweldig mooi. Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In op Omroep Brabant. Luister even mee, want ik heb, let op, zeker als je wel eens podcast luistert, ik heb een hele mooie tip voor je. Als je die nog niet gevonden hebt dan.
1: In de vroege ochtend van 11 maart 1935 wordt de stilte in het dorpje Ooijen ruw verstoord. De auto stopt voor het klooster van de Zusters van Liefde. Piet Verhoeven, die daar sinds de moord op zijn broer in het oude mannenhuis woont, zit al voor het raam te wachten. De deur gaat open en hij schuifelt naar de auto. Het is een koude ochtend. De zon schijnt, maar door een felle oostenwind voelt de lente nog ver weg. Piet moet vandaag misschien wel voor het eerst in zijn leven naar Den Bosch. Hij moet getuigen voor de rechtbank.
0: De podcast Moord aan de Dijk door Arjo Kraak gemaakt. Ik heb er een heel klein bijrolletje, maar dat is zeker niet de reden waarom ik er extra aandacht voor vraag, want het is zo'n mooi verhaal geworden. Tegelijkertijd ook een mooi verhaal over een heel tragisch verhaal. Dat gaat over een moord in 1934... op een volkomen onschuldige oudere meneer aan de dijk in Ooijen. En dat verhaal dat relateert dan ook weer aan de beruchte Bende van Os.
2: Je verlinkt elkaar nooit.
3: Mm-hmm.
2: Dat is, en als je dat wel doet, dan staan daar zware sancties op.
3: Zoals?
2: En zware sancties, dat is, ja, je wordt een keer gehaald. Geïntimideerd, mishandeld.
3: Of erger, hè?
2: Of erger, ja. Ja. En dat is ook gebeurd, menigmaal. Mensen die het wel aandurfden om iets te vertellen, ja, die kwamen de Bende van Os, de mensen uit het circuit, wel tegen.
0: Ja, dus historicus Leo Hoeks, die een grote rol speelt in deze podcast van Arjo. Echt een fantastisch verhaal. Ik heb het zelf ervaren als een beetje van gewest tot gewest meets Peter R. de Vries. Heel mooi tijdsbeeld. Als je iets over die dijk, een beetje dat Maasgebied in het noordoosten van Brabant, als je daar al wel wat mee hebt. En ook wel iets met, ja, toch ook wel misdaadverhalen. En ook een beetje het fenomeen tijd, hoe tijden komen en gaan. Ja, er zit zoveel in. Ga hem zeker beluisteren. Moord aan de Dijk heet hij. Je vindt hem via omroepbrabant.nl/podcast. En ga hem beluisteren. 5 mooie afleveringen. Warm aanbevolen bij deze dus, maar dat was je al duidelijk, hè?
4: Duivels Dilemma.
0: Ja, we zitten in de tijd van de oorlogsherdenkingen. Dus twee platen die iets met de oorlog te maken hebben. Daar mag je uit kiezen en er is al veel gestemd. En zit er al een beetje tekening in? Ja, een beetje wel, maar het is nog niet beslist. Eén van deze twee gaat het worden en je mag nog stemmen via 06-573-282-031 of 2. Billy Joel of Buffalo Springfield.

0: Nelly Furtado. En turn off the light op Omroep Brabant.
1: Duivels dilemma.
0: Ja, ik heb hier weer eentje voorgelegd. Dat doe ik elke zondag. Ik ging even langs mijn neus. Vandaar dat dat even zo klonk. Dus nee, dat doe ik elke zondag. En deze keer dus twee keuzes. Die alle twee met de Vietnamoorlog te maken hadden. Het is een tijd dat er heel veel oorlogsfilms, oorlogsherdenkingen, allerlei andere dingen die dan vooral met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben, te zien zijn en te beleven zijn. En we hebben dus ook al gehoord van Rico. Het zou best kunnen dat als je naar een 4 mei herdenking gaat, dat je heel even de paraplu mee moet nemen. Want het zou kunnen dat er dan wat buien overkomen. Net als vandaag dus het geval is. Ja, ik moet zeggen, de keuze was voor heel veel mensen niet vreselijk moeilijk. Want het was wel een duidelijke afgetekende overwinning, hoor. Een oorlog die een heel groot trauma heeft veroorzaakt voor heel Amerika en voor mensen die er direct bij betrokken waren, natuurlijk nog wat meer. Waaronder de zanger zelf, Billy Joel.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
5: EuropaKinderhulp.nl.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
7: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
8: Nu, later en altijd.
9: Ga je bijna met pensioen?
10: Ja.
9: En heb je daar zin in?
10: Ja.
9: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Kom ook naar het stoffenspektakel.
13: De grootste overdekte stoffenmarkt van Nederland.
12: Zondag 3 mei in de Brabanthallen in Den Bosch.
13: De toegang is gratis.
12: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
14: Vindt u e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
15: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
16: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
17: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond, vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dat zorgt voor vertragingen bij nieuwbouw, terwijl er in de praktijk niet altijd risico's zouden zijn voor de gezondheid. Volgens juristen worden er op een klein deel van de landbouwgrond bestrijdingsmiddelen gebruikt. De gemeenten willen daarom dat er nieuwe regels komen. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op de Sjiïtische militie Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand regelmatig. President Trump wil nog meer militairen terughalen uit Duitsland dan de eerder aangekondigde 5000. Hoeveel precies heeft hij niet gezegd, maar het zou gaan om fors meer. Trump kondigde de terugtrekking vrijdag aan, mogelijk omdat hij boos is op de Duitse bondskanselier Merz, die afgelopen week kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lemon. De weduwe van John Lennon, Yoko Ono, kon de woordgrap niet waarderen en maakte daar daarom bezwaar tegen. Dan het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Op morgen een wisselvallige dag. Dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dit is Omroep Brabant. Tot 12 uur weekend. Ik ben Christian en ik mag hier achter de microfoon staan op dit moment. En er gaat nog van alles gebeuren natuurlijk. Hè. Ik ga dadelijk even een greep doen in mijn muzikale archief. Kom ik echt weer iets moois tegen. En we gaan ook even over het voetballen praten. En we zongen het net, hè? Althans Billy Joel zong het. We all go down together. Nou, dat gaat dus zeker op voor NAC. En PSV liep net 3 punten mis in de Amsterdam Arena. Dus alle reden, of je moet Johan Cruijff Arena zeggen hè, tegenwoordig. Om daar nog even op terug te komen zo dadelijk. En ook weer heel veel goede muziek.
10: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
22: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
23: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
24: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
23: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
25: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij dezinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. Dezinkspecialist.nl.
26: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
27: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
28: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans. In Oosterwijk, de Leolux Select Store.
27: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
29: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
30: Danny is niet euforisch. Danny is gewoon tevreden. Want bij ZLM had hij zijn reisverzekering in één telefoontje geregeld. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
31: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
30: ZLM Verzekeringen.
1: U tevreden?
2: Wij tevreden.
4: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
5: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
1: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
6: Bij Lunenburg staat Smeg in de spotlight. Ontdek nu als eerste de nieuwe kleur, Moonlight. Stijlvol, modern en helemaal voor nu. Geef je keuken een unieke luxe uitstraling met deze echte design-iconen. Kom langs en bekijk de nieuwe collectie, inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
7: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
8: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
9: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
11: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
7: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl. Dit is Omroep Brabant. Met nu...
0: Weekend. Christian Westerveld.

0: Lowlands op Omroep Brabant. En zo werd het 12 minuten over 10.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Ja, en net hadden we toch wel een vrij bijzonder moment op de website en de app van Omroep Brabant toen ik er net op zat te kijken. Boswachter Frans, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Christian.
0: Weet je wie er namelijk de bovenste twee artikelen op dat moment had?
2: Nee.
0: Jij.
2: Hoezo?
0: Ja, eentje ging over de natuur en over wat er allemaal verloren was gegaan met al die branden.
2: Ja, precies, ja. Ja,
0: dus ja daar heb je even een treurverhaal over mogen houden en over alle diertjes. En.
2: Ja, inderdaad, ja. Vaak staan mensen niet bij stil, maar er gebeurt zo ontzettend veel met zo'n brand. Ja, dieren raken ook in paniek. Hè. Mensen raken ook in paniek bij brand en dieren natuurlijk ook. En zeker vluchtdieren. Die weten niet waar ze dan naartoe moeten. Wij krijgen dan aanwijzingen om zeg maar niet tegen de brand in te lopen of met de brand mee, maar er juist dwars op in te gaan. Maar ja, die dieren krijgen die aanwijzingen niet. Dus ja, die raken helemaal verstrikt in hun eigen paniek. Daarnaast zijn er heel veel grondbroeders die wij kennen. Zeker als je kijkt naar de natuurgebieden die heidegebied zijn. Leeuwerikken die er op de grond broeden. Boompiepers die op de grond broeden. Maar ook dacht je van de hagedissen. En ook eventueel de salamanders die al op pad zijn vanuit hun voortplantenspoel de wijde wereld in. De bodemdiertjes die onder de grond zitten. Nou joh, noem maar op. Er is enorm veel leed. En er wordt wel vaak gesproken over herstel. Maar dat is dan vaak als het niet lente is. In de winter kun je gerust een natuurbrand hebben, bij wijze van spreken.
0: Ja, precies.
2: Want dan is de vorst vaak in de bodem. Alhoewel tegenwoordig ook niet meer.
0: Nee.
2: Maar het is gewoon triest wat er gebeurt. En als 500 hectare. Ja, dat gaat over miljoenen diertjes.
0: Vreselijk. Ja, dat is heel treurig. Maar goed, dat. Is niet anders. We kunnen er nu niks meer aan veranderen. Je kunt er op web.net meer over lezen. En je ziet trouwens ook meer over nieuwe bestrijdingsmethodes die nu worden toegepast. Ook op de website trouwens een verhaaltje over Rico Verhoeven. Die is klaar namelijk voor zijn eerste gevecht tegen een bokskampioen. Een nieuw avontuur wat hij aangaat. Kun je ook alles over lezen. Dat tweede artikeltje van Frans dat gaat natuurlijk over de stuifmeel. Waarover je natuurlijk later in deze uitzending veel meer gaat horen. Het is 14 minuten over 10.
1: Christian's Klassieker.
0: Ja, ik heb er even iets moois gevonden hoor. En dan komen we bij de Schotse band Marillion terecht. En Marillion ken je natuurlijk bijvoorbeeld hiervan.
1: Klassieker.
0: En er is een vervolg op gemaakt. En wel door de zanger Derek Dick, die zich Fish noemde. Ja, als je Derek Dick heet, dan kun je maar beter een artiestennaam bedenken. Fish, zo noemt hij zich als hij solo optreedt. En hij heeft als solo-artiest een soort van vervolg op Marillion's nummer Kelly gemaakt. Want waar Kelly nog gaat over Kelly, kom alsjeblieft bij me terug. Het is toch nog niet te laat, we gaan het nog eens proberen. Maar ja, die moed heeft hij daarna opgegeven. En waar hij dan daarna doorheen gaat, dat bezingt hij in A Gentleman's Excuse Me, het leven na Kelly.

0: de stem van Marillion, maar nu deed hij het solo. Fish, a gentleman's excuse me. 11:55. We gaan het over de edele voetbalsport hebben met ons vaste zondagochtendforum. Leon Voskamp van Omroep Brabant en Rick Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Mannen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Om eens even bij jou te beginnen, Rick. Is het nou ook zo dat jij als PSV-watcher van de Ajax-watchers ook een erehaag krijgt?
1: Ja, natuurlijk. Want ja, ons aandeel in die titel is natuurlijk heel groot.
0: Zeker.
1: Dus, nee, we hebben gisteravond, tenminste de Brabantse journalisten. Nee, ik zit hier maar te dolle. Dat zijn allemaal dingen waar wij ons niet mee bezighouden, gelukkig maar. Nee, dat zou ook niet moeten. Wij doen gewoon ons werk, Christian. En wel leuk dat de PSV'ers zelf die erehaag kregen. Ik vond dat een mooi en sportief gebaar van Ajax. En heel goed in tijden waarin het toch altijd zoveel animositeit is. Nou, dat is eigenlijk nergens voor nodig. Een beetje rivaliteit is prima, maar het moet niet overdreven worden. En gelukkig is er gisteravond, in ieder geval in dat opzicht, is het volgens mij allemaal wel goed gegaan met die supportersgroepen onderling.
0: Ja, ook dat. Ik had eigenlijk een streamend fluitconcert verwacht. Dat viel nog enigszins mee naar mijn idee.
1: Ja, het was wel...
0: Het was geen applaus, dat hoorde ik ook wel.
1: Het kon wel op enige afkeuring in bepaalde hoeken van de tribune rekenen, deze erehaag. Maar de actoren op het veld zijn natuurlijk uiteindelijk altijd de belangrijkste figuren in een voetbalstadion. En ja, als daar een bepaalde rust vandaan komt, ja, waarom zou je dan op de tribune zo opgefokt zijn?
0: Ja.
1: Nee, prima gedaan van Ajax.
0: Ja, wat ze ook prima deden was nog net een puntje pakken, Leon. Had je toch bijna een keer een voorspelling goed gehad?
2: Ja, het zit me niet mee, hè, Christian.
0: Nee,
2: ja, deze score nog weer. Mieke Godse had ik ook al een klein beetje voorspeld, hoor. Dat die jongen wel aardig kon voetballen.
0: Ja.
2: Daar hoef je niet zoveel verstand van. Nee, dat is gewoon een hele goede voetballer. Ja, zuur voor PSV. Maar ja, we moeten het ook niet al te groot maken. Ik bedoel, PSV is een lange breed kampioen. Maar ja, goed, zo'n wedstrijd wil je natuurlijk wel winnen tegen Ajax. Het zat er net niet in.
0: Het zat er net niet in. Het eerste uur was heel slecht, vond Peter Bos. Had hij gelijk, Rick?
1: Nou, ik vond dat een beetje overtrokken. Ik moet wel zeggen dat PSV gewoon goed begon. Hè? Dus na 10 minuten moet het eigenlijk gewoon 2-0 staan. Omdat Driehoek die kans, ja, toch vrij onbegrijpelijk mist. Kan natuurlijk gebeuren, hè? We zijn allemaal geen robots. En de spelers op het veld ook niet. Dus dit zijn dingen, daar moet je mee om kunnen gaan. Daarna kwam Ajax terug. En ik moet zeggen, in de eerste helft dat Ajax ook het betere van het spel had. Daarna, na rust ontspon zich een wat meer gelijk opgaande wedstrijd, vond ik. En zeker met de inbreng van Mauro Junior inderdaad. Dus dat klopte wel in zijn analyse. Dat PSV het laatste half uur toch wel sterker was. En de wedstrijd ook gewoon onder controle had. En dus je zag die 2-2 ook niet zo aankomen. Het was natuurlijk een laatste offensiefje van Ajax. Hè, alles of niks. En dat levert dan toch gewoon een punt op voor hem.
0: Ja, en hoe belangrijk dat voor Ajax zal zijn, dat zal de komende weken nog wel blijken in de strijd om voornamelijk plek 3 dan. Dan maar even het laatste woord over het tripje wat PSV heeft gehad. Zag je dat toch nog in de benen terug wat jou betreft, Leon? Tripje naar de zon?
2: Ja, het blijft altijd opmerkelijk, hè, tijdens een competitie op vakantie gaan. Maar ik snap het natuurlijk wel, hè, met het oog op het WK. Ja, gisteren zei Boer Doevels uit de persconferentie dat helemaal niet meespeelde. Maar ja, wat moet hij anders zeggen?
0: Ja.
2: Ja, ik heb geen idee of dat mee heeft. Misschien weet Rick het, maar ik denk dat je zo'n wedstrijd, dat je altijd wel bepaalde krachten naar boven komen, toch, is een topper.
1: Ja, ik weet het niet, Leon. Kijk, uiteindelijk, je zou dan toch verwachten dat ze op het laatst vooral door de hoeven gaan, hè, dat laatste half uur. Maar ik vond PSV eigenlijk dat laatste half uur best wel sterk spelen, dat ze de boel aardig in de greep hadden. Op dan die blessuretijd na. Ja, dat is ook wel eens. Ik vind het ook gewoon, dat was niet iedereen met me eens, maar ik vind het ook wel gewoon een stukje individuele kwaliteit van Gods, die daar toch die bal gewoon knap afmaakt. Het is gewoon een uitstekende inzet.
0: En zo werden dan toch nog 2-2. Ja, dan moeten we het ook nog even over de andere Brabantse club op het hoogste niveau hebben. Nog wel, Leon Kruijs erover nu, over NAC.
2: Nog wel, ja, nog een paar weken. Want ja, we hebben het iedere week over, maar dit gaat niet meer goed komen natuurlijk. Ze hopen nog steeds op de morgen 12 uur, hè, de uitspraak van de rechter.
0: Ja, maar zie je dat gebeuren, dat de rechter gaat zeggen van die wedstrijd moet over tegen Go Ahead en dan moeten we waarschijnlijk nog 35 wedstrijden over?
2: Ja, nou, dan ga je het aan mij vragen als meestervoorspeller.
0: Ja.
2: Nee, ik was zelf bij de rechtszaak en ik weet niet of jullie het hebben gevolgd. Ik vond dat NAC echt een sterk punt. Ja, goed, wat je er los... Het is absoluut niet sympathiek, hè.
0: Nee.
2: ja, ze hebben zich niet geliefd gemaakt. Maar als je puur naar feiten gaat kijken, denk ik dat ze best wel een punt hebben. Alleen, ja, dan moeten ze straks opnieuw spelen tegen Go Ahead. Ja, weet je, ze winnen helemaal niks. Ze winnen niet eens van New Orleans 3 op dit moment in deze vorm. Dus ja, wat er ook morgen uitkomt, die vliegen er echt wel uit.
0: Die vliegen er echt wel uit. Daar lijkt het wel even op. PSV kijkt al langzaamaan een beetje naar wat er allemaal na de zomer en in de zomer gaat gebeuren, Rick. Zijn er nog ontwikkelingen?
1: Nee, op dit moment nog geen zware ontwikkelingen. Wel denk ik dat je gisteravond ook weer wat belangrijke lessen hebt kunnen leren als je PSV-manager bent. Bijvoorbeeld dat Mauro Junior als 6, ja, dat toch een hele goede optie is. En die zou ik toch eens meenemen richting komend seizoen. Want ja, het blijkt toch keer op keer dat PSV met die kleine Braziliaan in het hart van het veld uitstekend presteert. En dat komt omdat hij doet technisch heel veel bagage. Brengt heel veel balans eigenlijk in het elftal. Is gewoon een hele goede voetballer, een goede paaser. Maar je komt hem ook elke keer toch weer tegen. Dus defensief heb je aan hem ook gewoon een hele goede kracht. Hij verspeelde op een gegeven moment een keer de bal. Ja, en dan denk je van hij is uitgespeeld. Maar ja, dan die...
0: Kom je toch weer tegen, hè?
1: En zie je toch weer dat veelkoppige monster opduiken als je dan de tegenstander bent. Dus hij was echt sterk, hoor. Ik vond hem misschien wel de beste man op het veld.
0: Ja, die mag dit nog eventjes in zijn zak steken. Ja, zullen we dan maar voorspellen wat de rechter morgen gaat zeggen, Rick? Wat denk jij? Gaan die nog zeggen, die wedstrijd van NAC moet erover?
1: Ik doe er met Leon mee, want NAC heeft echt wel een sterk punt. En aan de andere kant het algemene belang van deze competitie, om dan inderdaad al die wedstrijden te moeten overspelen. En je kan je toch bijna niet voorstellen dat gebeurt.
0: Nee.
1: Dus ik verwacht eigenlijk... ik verwacht niet dat daar een... dat daar een herkansing voor NAC gaat volgen.
0: Oké, nou Leon, wil jij nog even zeggen van wel? Dan hebben we nog een beetje spanning, hè?
2: Ja, ik zou het heel interessant vinden als het wel gaat gebeuren. Ten eerste gun ik natuurlijk NAC, maar ten tweede, ja, wat gaat er met de competitie gebeuren? Want bijvoorbeeld Topos heeft ook bezwaren getekend. Dan denkt iedereen van, ja, Topos, Willem II, Wester kansloze onderneming. Stel, die wedstrijd wordt opnieuw gespeeld, dan maakt Top dus nog kans om de periode te winnen. En ja, wat gaat er dan gebeuren met een play-off die inmiddels 1 ronde voorbij is? Dus het wordt 1 groot gekhuis. Daar kijk ik eigenlijk wel een beetje stiekem naar uit. Dat het toch wel gaat gebeuren.
0: Ja, ik heb al horen vertellen dat woensdagavond op de PlayStation allemaal gaat gebeuren dan.
2: Oké. Nou, dan is het toch wel kans, denk ik.
0: Dat denk ik ook. Goed, we gaan het zien. Nou, morgen wordt in ieder geval een spannend momentje als de rechter uitspraak doet. En hoe dat dan vervolgens mee om wordt gegaan. Mannen, dank. Tot de volgende keer weer.
1: Tot de volgende keer.
0: Ja. Het zal wat zijn, hè? Het zal wat zijn. We gaan dat natuurlijk volgen allemaal op Omroep Brabant. Het is 4 minuten voor 10:30 intussen geworden. De dames van Atomic Kitchen en het prachtige Whole Again.

Mr. Know-it-all van Teddy Swims op Omroep Brabant. Eén file. Ja, ik ben niet Mr. Know-it-all, maar dat weet ik dan toevallig wel. En dan is dat ook nog met kennis van de ANWB die mij doorgegeven wordt. Op de A16 staat één file richting de Belgische grens tussen de afrit Rijsbergen en Hazeldonk. En die file levert je een kleine 10 minuten extra reistijd op. 11:03 en zo dadelijk, als we dan toch over de tijd spreken, zetten we hem even heel wat jaartjes achteruit. Zo'n dikke 50 jaar geleden. Terugspoeljaar 1975. Dadelijk muziek uit die tijd en ook wat nieuwsfeiten. Dit zijn de Baseballs en hun versie van Umbrella. You have-

0: de baseballs.
1: Even terugspoelen.
2: En we gaan terug naar het jaar dat wij afscheid namen van deze man. Ja. Voor het laatst op de televisie te zien in ons terugspoeljaar. En voor ik ga vertellen welk jaar dat was, Frans, jij weet dat tegenwoordig weer, want je zit in de kleinkindjes natuurlijk. Wanneer gaan kinderen ongeveer lopen, een beetje?
3: Ja, god, dat is heel wisselend, maar...
2: Gemiddeld?
3: Ja, gemiddeld. Als 3, 4, dan begint het wel.
2: Dan pas?
3: Ja, 2 is nog lastig, maar 3...
2: 2 is nog lastig. Nou, laten we er van 2 uitgaan, dan zet ik in dat jaar mijn eerste stapjes ongeveer.
3: Oh, dan was jij een vlugge.
2: Laten we het dan maar ophouden. Het gaat over 1975 en toen waren deze 3 nummers in de hitparade te vinden. Nummer 1.

0: dus terugspoelen.
1: Ja, Frans, zeg het maar. Dus de keuze is uit, eens even kijken, wat waren ze? Hank the Knife and the Jets, The Guitar King. Nummer 2, Fox on the Run van The Suite. Of nummer 3, Harpo Movie Star. Wat zou jij zeggen?
2: Ja, weer alle drie even mooi, hè? Maar ik kies voor nummer 2.
1: Jij gaat voor nummer 2 en dan hebben wij het over The Suite en... Fox on the Run.
2: Fox on the Run,
1: was het. Yes. Ja, precies. Ja. Nee, even goed, administratie goed in mijn hoofd doen. Eén stemmetje voor nummer 2 is binnen, maar ja, daar heb je niet genoeg aan, want er komen nu heel veel andere stemmen. Misschien voor jou ook wel, laat het even weten. Via 06573-28203, welke je het liefste hoort. 1, 2 of 3, komen ze nog een keertje.
3: Nummer 1.

0: Donderdag mag jij tijdens Afslag Zuid helemaal los.
1: Van 5 tot 7 uur hoor je op Omroep Brabant de lekkerste... Amazing!

0: thuis, nog even in de auto of een uurtje extra op je werk. Ongegeneerd meelallen.
1: Amazingers!
0: Keelsnoepjes bij de hand en die radio keihard aan.
2: Meelallen, meedijnen,
3: ik ben wie doe.
4: Donderdag
0: van 5 tot 7 in Afslag Zuid.
4: Omroep Brabant.

0: Babyface samen met Stevie Wonder. How come, how long?
1: Even terugspoelen.
0: 14 minuten voor 11. En je kunt nog heel snel stemmen via de app 0657328203. Welk nummer uit 1975 je graag helemaal wil horen? 1, 2 of 3?
2: Nummer 1.

0: kunst terugspoelen.
1: Is het lang geleden?
2: Is het lang geleden?
1: Ja, zeker wel. Meer dan 50 jaar intussen. Teach-in wint met dit deuntje het Eurovisie Songfestival. In het Engels trouwens. En 44 jaar zou Teach-in de laatste Nederlandse winnaar blijven. En ja, dit jaar gaat er geen Nederlandse winnaar komen, dat weet je wel. 1975 is ook het jaar dat de autogordel in Nederland verplicht wordt. En het jaar dat het Koninkrijk een stukje kleiner wordt, want Suriname wordt onafhankelijk. En nog meer over ons koloniale verleden. Molukse jongeren willen graag dat ook Ambon onafhankelijk wordt. En zij zetten hun ijzerkracht bij met 2 gijzelingsacties. Ze bezetten de Indonesische ambassade en gijzelen een trein bij Wijster. De machinist en 2 passagiers komen om voordat de gijzelnemers zich overgeven.
3: Ongeveer 1 kwartier geleden zijn alle kapers met de onderhandelaars uit de trein bij Wijster gekomen. Ze zijn naar de spoorwegovergang gelopen en hebben zich 1 voor 1 aan de militairen overgegeven.
1: 2 jaar later volgt er nog een gijzelingsactie van Molukse jongeren in een trein en dat loopt slechter af. Met de val van Saigon komt er in 1975 een einde aan de Vietnamoorlog. De Amerikanen hadden zich al teruggetrokken.
4: I'm Arthur, King of the Britons.
5: King of the who?
4: The Britons.
5: Who the Britons?
4: We are all Britons and I am your king.
1: Ja, dat is echt leuk in de bioscoop. Een van de leukste films ooit gemaakt, vind ik. De Holy Grail van Monty Python is een hele grote hit. En als je in die zomer de coole bios weer uitkomt, dan smelt je bijna weg, want in 1975 was het bloedheet. Nog even wat andere dingen uit 1975 in Brabant. DAF gaat zich alleen nog toeleggen op het maken van vrachtauto's. De personenauto's worden voortaan door Volvo gemaakt. En bij het transportbedrijf Meus in Bergen-op-Zoom breekt zowaar een hongerstaking uit. Zelfs de minister komt eraan te pas om dat conflict op te lossen. En voor het eerst sinds 12 jaar wordt PSV weer eens kampioen van Nederland. Het feestje wordt zelfs muzikaal gevierd.
6: Danny van der Kuilen, een combinatie met Hedström. Het is geen buitenspel, heeft de score is kans en
7: score! We zijn weer aan het doen, we zijn weer kampioen. Laat nu de klok maar luiden. De feest verlicht in
1: aan. Ja, onder meer met de zingende Willy en René van der Kerkhof en nog een aantal andere beroemde PSV'ers. En Os wordt trouwens de eerste plaats in Nederland waar huurhuizen met zonnepanelen worden uitgerust. Jawel, al in 1975.
0: Even terugspoelen.
1: Ja, dan is het moment daar, Frans. Jij bent ook nog onbezoldigd notaris naast alles wat je doet. Zeg het maar, welke plaat heeft de meeste stemmen gekregen?
8: Ja, 1 puntje verschil met nummer 3 heeft nummer 2 zeg maar gewonnen.
1: Och, is het weer zo dat ze weer naar jou hebben geluisterd deze keer?
8: Ja, maar ze stemmen zelf ook.
1: Oh, dat is waar. Ja. Nee, dat is waar. De suite is het dus geworden. Er is weer heel druk gestemd. Heel hartelijk dank daarvoor. En ik denk dat ik Movie Star van Harpo binnenkort gewoon zelf nog een keertje inplan. Waarom ook niet? Toch te leuk om die nooit te draaien. Hier is de suite, Fox on the Run.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Je bent nieuw.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
5: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
4: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
5: Koppens biedt veel meer.
4: Kom langs in Volkel.
5: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
6: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
7: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed. Met een

0: Toverexclusive.com. Toverexclusive. Stijlvol onderweg.
1: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
2: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen. Met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel, jouw stijl.
1: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
2: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
3: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
4: SWK Benelux.
3: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
5: Een paar voor jou, een paar voor je kids of gewoon twee paar voor jezelf. Wat je ook kiest, bij Deurlinger krijg je op elk tweede paar schoenen nu 50% korting. Kom langs in onze winkels of shop online. Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
6: Weet je waar ik mama mee ga verrassen op Moederdag? Met een cadeau van Rousseau.
7: Verwen je moeder met een chocoladehart, wensplaat, overheerlijke bonbons of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Moederdag iets bijzonders.
8: Met Rousseau chocolade.
7: Ga naar een van de Rousseau winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
5: Welke schoenen passen bij jou? Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
9: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. Verschillende ramen zijn ingegooid met bakstenen en ook de deur van het gemeentehuis is beschadigd. Verder zijn er stickers geplakt van de Nederlandse vlag met daarop het woord corruptie. Het gebeurde even voor 2:00. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas regelmatig geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. Ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. 4 op de 10 docenten geeft aan dat sommige leerlingen de ernst van de jodenvervolging bagatelliseren. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lennon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen en gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig en 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ja, het is een beetje een andere koek, hè, als we het over het weer hebben. Maar als je toch meer wil weten over hoe het niet alleen vandaag gaat, maar ook de komende dagen, dan moet je zeker even blijven luisteren. Dadelijk is Rico Deur, de weerman van Weerplaza, die gaat het ons allemaal vertellen. Straks ook nog even wat andere dingen uit het nieuws. Nu nog even wat verkeersinformatie, want er zijn 2 meldingen uit het Brabantse verkeer. Eentje gaat over de A16, als je richting de Belgische grens wil. Voor Hazeldonk, daar is de rechter rijstrook dicht tussen Breda Noord en de grens. En dat levert veel vertraging op, hoor, bijna een half uur. En op de A58 naar Breda, tussen Sint-Annebos en knooppunt Galder, daar is de vertraging dik 10 minuten.
13: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
14: Nee! later en altijd.
15: Ga je bijna met pensioen?
16: Ja.
15: En heb je daar zin in?
16: Ja.
15: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
17: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
18: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
19: Ik krijg een vakantiebroertje.
20: Huh?
19: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
20: Cool, wil ik ook.
21: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
22: EuropaKinderhulp.nl.
23: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de Zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De Zinkspecialist.nl.
24: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
25: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan FENCE.nl. Fullfans.nl.
26: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
27: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
28: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
29: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
28: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
30: Bij Lunenburg staat Smeg in de spotlight. Ontdek nu als eerste de nieuwe kleur, Moonlight. Stijlvol, modern en helemaal voor nu. Geef je keuken een unieke luxe uitstraling met deze echte design-iconen. Kom langs en bekijk de nieuwe collectie, inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
31: Mijn papa verkoopt stoelen.
32: In Mil, Reuzel en Riethoven.
33: Is Omroep Brabant. Met nu
34: Weekend. Christian Westerveld.
35: Christian,

0: Hathaway.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Die nog een uurtje bij je is. Daarna neemt Stef het over met de Stef Special tot 4 uur. En dan tussen 4 en 6 is Hubert weer terug. Die was hier vanochtend ook al. Die loopt rondjes. Beetje half mediterend lijkt het wel op het grasveld. Ik zie hem in de verte lopen nu op dit moment. Nieuwe armbewegingen maakt hij nu. Alsof hij gaat vliegen, dat dus. Nou ja, die is in ieder geval weer helemaal fris en fruitig straks als je om 4 uur terug is. En dan heeft hij de beste Brabantse muziek voor je in Van Brabantse Bodem. Straks de uitgebreide weersverwachting van Rico van Weerplaza. En ondertussen neem ik even wat nieuws met je door. Een automobilist die is vanochtend gewond geraakt bij een botsing op de A58 bij Moergestel. En waarschijnlijk heeft hij zelf te veel gedronken voordat hij dat ongeluk heeft veroorzaakt. Hij ramde met zijn auto op hoge snelheid de aanhanger achter een bestelwagen. En vervolgens belandde hij zelf met zijn auto tegen de vangrail. De schade aan zijn eigen auto en ook aan die andere wagen was enorm. Een rijbaan van de weg van Eindhoven naar Tilburg werd daarom vanochtend even afgesloten. En daarna werd de gewonde automobilist per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Verder, bij een botsing tussen twee auto's op de A16... bij Prinsenbeek is een auto in de berm beland. Gebeurde rond 11 uur gisteravond. En in die auto zaten meerdere mensen, die zijn allemaal nagekeken. De twee auto's zijn door een bergingsbedrijf meegenomen. En een van de bestuurders bleek ook al onder invloed te zijn. Bleek te veel gedronken te hebben, dus het gebeurt helaas regelmatig... dat mensen dat dan toch gaan doen en toch gaan rijden. De topper in de eredivisie tussen Ajax en PSV is in 2-2 geëindigd. Op de valreep pakte Ajax nog een puntje dat belangrijk kan zijn... in de strijd om plek 3. En zoals je weet speelt PSV verder nog om spek en bonen en zo, want Hollands kampioen al een tijdje. NAC Breda, ja, daar kan wel een kruis overheen. Uit bij FC Utrecht met 2-0 verloren als ze nog met 10 man komen te staan. Ja, en nu is er alleen een theoretische kans dat NAC nog in de eredivisie blijft. Tenzij de KNVB ineens morgen om 12 uur met een hele verrassende uitspraak gaat komen in de zaak rondom de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles, waarin NAC met 6-1 verloor. Of was het zelfs 6-0? Nou, in ieder geval dik verloren heeft. En Go Ahead een speler op het veld had staan die niet speelgerechtigd was. Nou ja, dat zou grote gevolgen kunnen hebben. Maar ja, gebeurt dat ook. We weten er morgen in ieder geval meer over. We volgen het natuurlijk allemaal op Omroep Brabant. En al het nieuws zie je 24 uur per dag op de app en op de website. 14 minuten over 11 intussen. Een mooie uit de jaren 80 van de Motels. Suddenly, Last Summer.

0: onze nieuwe tipplaat. Danny Vera en Marlon Pichel. Try again op Omroep Brabant. 9 minuten voor 11:30. Nou, volgens mij is het rondom de studio nog droog. Ik heb ook al wat andere plaatjes gezien dat er al wat regen is. Kortom, in het weerbericht van Rico van Weerplaza gaat het over andere dingen dan mooi weer. Want dat is wel een beetje geweest, hè, Rico?
1: Ja, dat is het eventjes voorbij. Want het is op dit moment op veel plaatsen in de provincie nog wel droog. Maar er gaan uiteindelijk later vanochtend en zeker vanmiddag gaan er op meer plaatsen druppels vallen. Het gaat echt een behoorlijk regenachtige dag worden. We komen vanmiddag uit op 19 graden. Dus het is wel een behoorlijk zachte dag vandaag. Maar het ziet er lang niet zo mooi uit als de afgelopen dagen.
0: Hoe gaat het verder van de week?
1: Ja, vanavond dan trekken die buien geleidelijk naar het noordoosten weg. Dan is het komende nacht weer droog. Veel kouder dan 11, 12 graden wordt het niet. En dan hebben we morgen een dag met geregeld zonneschijn. Maar later neemt de bewolking toch weer toe en komt het vooral in de middag en ook morgenavond tijdens dode herdenking op veel plaatsen tot een paar buien.
0: Oh, yeah.
1: Temperatuur komt morgen wederom uit op zo'n 19 graden op de meeste plaatsen. En er waait een meest matige westelijke wind. En de dagen daarna, ja, dan is het over het algemeen wel droog. Al zijn er wel een beetje grote verschillen in de provincie. Het westen van de provincie heeft al echt wel vaak droog weer met geregeld zonneschijn. Maar hoe verder naar het oosten toe, neemt toch wel de kans op wat regen toe. Want echt over Limburg, het oosten van Brabant, blijft echt een beetje een front slepen. Zeker tot en met donderdag. Dus in het oosten van de provincie is het wat natter dan in het westen van de provincie.
0: Dus we moeten weer buienradars en zo in de gaten gaan houden.
1: We moeten van alles en nog wat in de gaten gaan houden. En ja, het wordt ook behoorlijk fris. Want vooral woensdag en donderdag is het niet veel warmer dan zo'n 13 tot 15 graden. Dus dan zitten we ook onder de norm voor de tijd van het jaar.
0: Oké, maar het is toch niet koud?
1: Het is niet koud.
0: Dat valt wel mee.
1: Maar we hebben natuurlijk al boven de 20
0: graden. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar daar kunnen we geen rechten aan ontlenen, hè?
1: Nou, absoluut niet. Nee. Normaal gesproken is het deze tijd een graad of 18. Dus ja, als we daaronder zitten, noem ik het fris. Daarboven is het lekker warm.
2: Dit is tot 12 uur.

0: altijd als eerste op de hoogte zijn?
1: Download dan de Omroep Brabant app.
0: Video en nieuws uit jouw omgeving. Weer verkeer.
1: Live radio en tv en nog veel meer.
0: De Omroep Brabant app. Download dan gratis.
1: Zo draag je het gevoel van hier altijd bij je.

0: is wel eens wat misverstand over wat het nou betekent. Zoiets van geen vrouw in de buurt, dan heb je dan gejank ook niet. Nee, dat bedoelt hij niet. No woman, no cry. Ach, vrouwtje, huil niet. Dubbele ontkenning. Maar ja, dat doen we in Brabants ook, hè. Of doen we dat nooit niet. Bob Marley en de Wailers op Omroep Brabant.
1: Morgenochtend meer.
0: Oh jee toch, dat is heel wat anders. We doen gewoon een ander muziekje, Frans, want we zitten er weer klaar voor. Want ja, we gaan even iets weggeven en wel twee keer eigenlijk. Hè? Want eerst hebben we een prijs voor iemand die iets geweten heeft. Ja. En dadelijk voor het mooiste diertje van de week.
2: Ja, precies. We gaan maar
0: kijk, orkest zet in. Eerst maar eens even de prijsvraag, want die staat tegenwoordig elke zaterdag. Zaterdag staat die online op het artikeltje wat Frans dan op Omroep Brabant publiceert. Dus op de website en op de app kun je dat altijd lezen. Daar staat een vraag, maar daar staat het antwoord niet bij.
2: Nee, want dat moeten de mensen geven natuurlijk.
0: Zo is dat. Dat kun je dan mailen naar de stuifmail. Dat is weer massaal gebeurd. Sterker nog, dat gaat nog steeds door.
2: Dat gaat nog steeds door, maar we hebben besloten om zondag tussen 11 en 12 dan een winnaar te kiezen en het goede antwoord. Dus.
0: Eerst even wat de vraag was.
2: De vraag was, Brabant kent veel vennen en vennen hebben veel namen.
0: Ja.
2: En sommige ervan heten Goorven. Dat was verklaard
0: Goorven.
2: Die naam.
0: En waar komt die naam vandaan? Goorven, ja,
2: precies, waar komt die naam vandaan? Dat kan zijn een vervies verveld ven, een ven gelegen moeras, een ven genoemd naar de behaarde bioloog Gustav Goor, die ze voor het eerst beschreef.
0: Ja.
2: En een ven dat heel moeilijk te vinden is.
0: Nou, en wat is het?
2: Het juiste antwoord is natuurlijk een ven gelegen moeras. Goor betekent gewoon moeras.
0: Oh, een Goorven betekent moerasven eigenlijk dus.
2: Ja, feitelijk.
0: Ja, en die meneer Goor heeft wel bestaan, maar die doet wat anders.
2: Die doet wat anders.
0: Ja, ja, die had wel eens fout antwoord bedacht en toen bleek hij wel te bestaan, maar die was dit niet.
2: Nee, precies.
0: Wie heeft de prijs gewonnen?
2: Daisy Stegeman uit Nederweert heeft de prijs gewonnen. En het was weer vele inzendingen. Ik heb op mijn vinger weer moeten prikken en Daisy Stegeman uit Nederweert is het geworden.
0: Oké, want die wist het dus.
2: Die wist het dus.
0: En komende zaterdag hebben we weer zo'n mooie vraag we dan online staan. Dus valt altijd weer wat te verdienen. Maar ook voor de dieren zelf. Want Frans, we hebben een diertje van de week en dat is geworden
2: het zevenstippig lieve heersbeestje.
0: Het zevenstippig lieve heersbeestje. Hoeveel hebben ze er normaal?
2: Nou, nee, normaal is het zevenstippig.
0: Oh, dat is ook zo.
2: Het heeft gewoon zeven stippen.
0: Oké, dus het is
2: heeft er twee en het gaat maar door.
0: Oké.
2: Dus het gaat om het, en dat is juist leuk, want het zevenstippig lieve heersbeestje is een echt inlands lieve heersbeestje. Daarom heb ik die verkozen, omdat je die tegenwoordig steeds minder gaat zien. En Piet Plasmans die stuurde mij een foto van drie lieve heersbeestjes, waarvan een zevenstippig bovenin de foto staat. En die andere twee, dan vroeg hij zich af van, ja, daar zie je een donkere en een oranje en die zitten op elkaar. Kan dat wel wat worden? Ja, die twee, dat zijn allebei Aziatische lieve heersbeestjes.
0: Ja.
2: En dan maakt het niet uit wat voor kleur of dingen ze hebben. Zij kunnen met elkaar paren en dan komen er ook vruchtbare lieve heersbeestjes uit. En dat is dan wel zo grappig dat inderdaad al die zevenstippig daar niet naartoe gaat. Want die heeft daar niks mee te maken. Zou die daar op zo'n vrouwtje gaan zitten, dan komt er niks uit.
0: Maar
2: de Aziatische hebben verschillende kleuren en ook verschillende stippen. Het is echt, je kunt bijna zeggen, de meeste, zeg maar, lieve heersbeestjes die de meeste stippen hebben, zijn vrij vaak Aziaten. Of in ieder geval die toch een donkere kleur hebben, een schild met een oranje stipje.
0: Oké.
2: En weet je hoe ze deze lieve heersbeestjes en dan vooral onze inlandse noemen in het Vlaams?
0: In het Vlaams?
2: Ja.
0: Nou, extra prijsvraag, dames en heren. Denk even na. Ik heb vind je, vertel dat zo dadelijk even.
2: Oh, dat doen we zo.
0: Daar gaan we eens even over nadenken. Hoe heette die in het Vlaams? Je mag buiten mededinging, we hebben er geen prijs voor, maar je mag het wel appen.
2: Mag
0: het
2: wel appen.
0: Ja. Geen idee, ik ben heel benieuwd. Ik ben nog wel even één ding over die Aziatische. Stel voor, één heeft 10 stippen en de ander heeft er 4. Heeft het kind wat eruit komt er dan 14?
2: Ja, dat weet ik niet.
0: Je kunt ook niet alles weten.
2: Je
0: kunt ook niet alles weten. Nee. Nou, heb je toevallig twee van die Aziatische lieve heersbeestjes in huis? Laat ze even wat doen. En dan,
2: kijk hoeveel stippen ze krijgen.
0: Precies, laat het even weten. Het verkeer, de A16 richting de Belgische grens voor Hazeldonk. Daar nog 6 kilometer, maar dan ben je redelijk snel uit. Hoor. Een dikke 5 minuten. Het is inmiddels al heel wat minder geworden. De A4 naar Antwerpen tussen Markiezaat en de grens. 10 minuten vertraging in de A58 naar Breda tussen Bavel en Galder. Vertraging ook ongeveer 10 minuten. Zo dadelijk dus. Heel veel vragen en antwoorden over de natuur in de stuifmeel. Maar eerst nog even een stukje muziek van Yvonne Elliman en Love Pains.

0: Ian van Elliman en Love Pains op Omroep Brabant. En Frans, ja, je had even een huiskamervraag, zullen we maar zeggen. Hoe de Vlamingen dan zo'n lieve heersbeestje noemen?
1: Ja, dan heb je het echt over de Vlaanderse mensen. Die zegt in Vlamingen.
0: De Vlammen, ja.
1: Vlaanderen.
0: De echte Vlaamse, ja.
1: En die noemen dat vooral Pimpampoentje. Maar er zijn heel veel andere. Ja, Pimpampoentje. Ik vind het zo leuk. Mijn kleinkind roept dat regelmatig. Wordt net op de grens met Zeeland.
0: Dus die natuurlijk. Dus
1: die wordt Pimpampoentje op een bloemetje zit. Maar er zijn meerdere, zeg maar, vertaald. Net zoals elke streek in Brabant heeft ook lieve heersbeestje allerlei namen gekregen.
0: Ja, ja. Maar had iemand het Pimpampoentje geraden? Of,
1: Nou, er was iemand die had, die had niet geraden, maar als iemand die noemde wel. In België noemen ze het Pimpampoentje. Dus okay. Leuk om toch even te vermelden.
0: Oké, die wist het wel, maar hartstikke goed. Weten we dat weer? Hebben we weer wat geleerd? Maar er valt zoveel meer te leren. Frans, wat zijn er allemaal voor vragen binnengekomen?
1: Ja, er kwam een vraag uit Zweden binnen. Want Vincent Relk is een trouwe fan van Stuifmeel. En die stuurde ook een vraag op. Dat was een foto genomen in het bos in Zweden. En hij vroeg zich af, ja, van wie zijn die uitwerpselen? En heeft me de foto laten zien.
0: Yeah.
1: Maar ja, dat is een beetje lastig. Er waren mensen die zeiden daar van een links. Nou, dat denk ik niet, want links heeft meer een drol.
0: Yeah.
1: Het zijn nu echt meer wat keutels, dus het zijn niet echt drollen. En er zit een kromming in.
0: Een kromme keutel?
1: Ja, die zit een beetje krom. En ik denk dat het dan, ja, dan kom je in ik denk zelf een ouwerhaan.
0: Een
1: ouwerhaan.
0: Een ouwerhaan.
1: Ja, ik heb ook een foto neergezet van dat beest. Dat zijn dus echte, zeg maar, vegetariërs. En
0: waar lijkt dat op, een ouwerhaan?
1: Lijkt op een korhoen.
0: Oké.
1: Okay. Lijkt op een korhoen. Okay. Ik heb ook de foto van een korhoen erbij gezet. Oh, okay. Het zou ook een korhoen kunnen zijn.
0: Okay,
1: ik dacht in eerste instantie, omdat het wat groter is. Ja, er staat wel geen centimeter bij, dus wat lastiger. Maar het is in ieder geval iets van, wat gegeten is door een niet-vleeseter. Dus dat denk aan een ouweraan. Of een ouwerhoen. Maar het zou dus inderdaad net een korhoen kunnen zijn. Dat durf ik niet zeker te zeggen, want ik ken niet zo goed de uitwerpsel daar uit het Zweedse.
0: Nee.
1: Maar ik schat wel in dat het in ieder geval één van die twee moet zijn.
0: Okay,
1: zeker geen links. Zeker geen links.
0: Nee.
1: Dan had, dat is natuurlijk ook wel leuk, Piet Luxemburg. Die hoorde wat over koolmezen die in insecthotellen beestjes roven.
0: Ja.
1: En koolmezen zijn hele slimme dieren. Je weet dat in insecthotellen zitten dus, zeg maar, eitjes of larven van allerlei bijen. En dan halen zij dat gemetselde stukje weg. En daar hebben ze dus heerlijk eten te pakken.
0: Oh.
1: Dus, zo slim zijn ze. Maar Piet heeft er iets op gevonden. En ik dacht, ach, weet je wat, ik zet zijn uitvinding, die zet ik even neer. Dat is een heel mooi gaaswerk, waardoor bij hem de beestjes wel uit kunnen komen en de koolmezen niet aan het lekkere eten kunnen komen.
0: Oké.
1: Dan had Margot Rijn dus natuurlijk een foto van een insect. Ja, schreef ze. Maar eigenlijk zijn het twee insecten, want als je heel goed kijkt, vindt er een paring plaats.
0: Oh.
1: Tussen twee lentelangpootmuggen.
0: Lentelangpoot.
1: Ja, dat is mooi. De tijd nu ook voor die lentelangpootmuggen om dat te doen.
0: Ja.
1: Maar dat zijn natuurlijk fantastisch leuke beestjes. En ze heeft daar een foto van gemaakt en ze heeft het mooie moment kunnen schieten, de foto, toen die twee aan een paring bezig was. Het vrouwtje is iets groter dan het mannetje, dat kun je ook heel goed op de foto waarnemen. Dan stuurde Roy van der Vecht, die stuurde mij een foto. Hij heeft een nestkast en die nestkast hangt aan een eikenboom en heeft een foto gemaakt, maar die ziet er een beetje wazig uit. Maar hij denkt dat het toch de bonte vliegenvanger is. En nou, Roy heeft helemaal gelijk. Het is inderdaad de bonte vliegenvanger. Ik heb voor alle zekerheid heb ik er een foto bijgezet van de bonte vliegenvanger, die het wat scherper uitziet. En tevens vraagt Roy van, ja, die bonte vliegenvanger, komt dat veel voor in ons land? Nou, die komen redelijk veel voor. Ik heb het even opgezocht bij Vogelbescherming. En die geven aan dat er zo'n 26.000 broedparen zeg maar gevonden zijn tussen 2018 en 2020. En dat zal nu wel niet veel minder zijn. Dus die leeft toch redelijk veel in ons land. Een hele mooie vogel, als je ook naar hem kijkt. Ja, het ziet er ook fantastisch uit met dat witte vleugelsdeeltjes erbij. Dat is prachtig om te zien. En het zijn diertjes die eten oorwormen, vliegen, muggen, vlinders en libellen. En als je gaat kijken, als je een keer zo'n vliegenvanger ziet, hè, of nou deze is of een andere soort vliegenvangers, dan is dat mooi, die gaan vanaf een zitpols. Dan vliegen ze denk ik met heel korte vluchten achter een insect aan, grijpen hem in de lucht en dan nemen ze hem dan mee om op te gaan zitten peuzelen. En wat ook heel bijzonder is, deze bonte vliegenvangers die vliegen naar West-Afrika toe om te overwinteren. En dat is ongeveer een afstand van 5000 kilometer. Voor zo'n klein vogeltje is dat behoorlijk toch, hè. Sanne Vlemmings zag een spin bij de voordeur en ze vroeg graag welke spin heb ik gefotografeerd. Ja, de vorm is een beetje van valse wolfspin, maar ja, het is lastig omdat er niet zoveel kleuren te zien zijn. Ik heb voor alle zekerheid een foto van een valse wolfspin erbij gezet. Dan kan Sanne zien of het klopt wat zij gezien heeft op haar gemaakte foto. Dan over die pimpompoentjes nog heel eventjes dit. mensen vragen zich wel eens af, ja, wie zijn er nou meer? Onze inlandse of die Aziaten? Nou, die Aziaten winnen op dit moment heel duidelijk de strijd, want er zijn meer Aziaten te vinden dan inlandse lieveheersbeestjes. Els van Beers zag een dier wat reeds dood was, en ze noemde het een doodgebogen insect in haar tuin. En de mieren zijn er begonnen om dat doodgebogen insect op te eten. Ze vroeg zich af, ja, van wat is het nou eentje van? Nou, wat dat is heel typisch een dode engeling. En een engeling is een larve van een paar soort bladsprietkevers. En met name de meikever, de rozenkever en de junikever. Maar ik denk in dit geval zal het wel gaan om de meikever of de rozenkever. Ja, en die engelingen, ik heb er ook foto's neergezet van meikever om te laten zien. En van de junikever om te laten zien hoe zien die beestjes nou uit. Ja, die larven, oftewel die engelingen, die vreten zeg maar graswortels op. En dan krijg je af en toe een mooie bruine plek in het gezol wat je niet graag wilt zien. Want dat is natuurlijk toch wel heel bijzonder dat je dan op zo'n moment een bruine plek hebt. Nou, dan weet je dat er een beestje aan het eten is van jouw prachtige, mooie, zeg maar, graszode. Dat is niet echt handig. Dan nog zo'n mooie langpoter. Er was een foto gemaakt door Tony Raamakers. En die dacht van, ja, wat is dit voor een soort wesp? Ja, het is geen wesp, want ja, je kunt het eigenlijk een klein beetje zien. Het beestje heeft 2 vleugels en wespen hebben 4 vleugels. Dus dan kom je al niet meer in de wespachtig terecht, maar bij de 2 vleugelijke. En dit is een hele fraaie, want dit is de zwarte houtlangpootmug. Oftewel afgekort, de zwarte houtlangpoot. Ja, het zijn een hele bijzondere soort. Ik heb toch maar een foto erbij gezet van een vrouwtje van die zwarte houtlangpoot. Waar dus Tony ook een foto van gemaakt heeft, maar dat vind je wat minder. Maar als je heel goed kijkt, zie je dat mooie oranje deel op Tony's foto's. Ukter ook terug op de foto van Gabi Donders. Daar kun je het heel goed zien. Ja, het zijn hele mooie, zeg maar, langpootmuggen. En we krijgen steeds meer vaker van dit soort langpootmuggen in ons land. Omdat natuurlijk bosbeheer hooit ook dood hout bij. Ja. Deze insecten leven juist in dood hout. Dan stuurde Guido Mint mij een pop op. En hij vroeg zich af, ja, van wie is die pop?
2: En geen speelpop dan?
1: Nee, geen speelpop in dit geval.
2: Een verpopping van een...
1: Ja, verpopping, inderdaad. Je kunt ook zeggen een cocon. En daar binnenin zit eigenlijk de pop. Zo moet je in feite zeggen, maar ze noemen het toch een vlinderpop of een rupsenpop. Want het is inderdaad een pop van een vlinder. Ik denk van een wat kleinere soort vlinder. Je kunt al een beetje zien kop, borststuk en achterlijf door het zeg maar huidje heen. Maar als je, zeg maar, als het verder is, dan kun je ook zelfs de antennes en de roltong zien. Ja, het is van een kleine soort nachtvlinder. Ik weet niet precies welke, want dat kun je nou niet zien. Dat beestje moet er natuurlijk uitkomen. Maar ik heb hem een tip gegeven. Als hij wil zien wat er uitkomt, kan hij de pop in een mooie bakje leggen met wat zand en wat vegetatie erop. Wat stokjes recht omhoog zetten. Want dan klimt zo'n rups dadelijk naar boven toe. En er kan dan daar een zeg maar, mooie vlinder uitkomen. Het zou wel eens een kleine nachtvlinder kunnen zijn, zoals de kleine zomervlinder, waar ik dus een foto van bij heb gezet. Dan zie je in ieder geval hoe dat zo'n kleine soort vlinder uitziet. En die kunnen ook heel prachtig zijn. Soms zijn ze heel grijzig, maar soms zijn ze ook heel erg mooi. Dan zijn we toe aan zeg maar de mooiste foto. Ja, en ja, ik kreeg hem toegestuurd en ik dacht, wat, dit is natuurlijk heel leuk. Johan van der Linden, een boer in het buitengebied van Schijndel in Sint-Oederode, die was gras aan het maaien voor zijn koeien. En toen plotseling vloog er een kieviet voor zijn tractor op en hij dacht, hè, ik ga toch eens even kijken. En toen vond hij een nestje met 2 kievietjes en nog 2 eitjes.
2: Ach, ja, ik zie het.
1: En toen heeft hij dat helemaal gespaard. Nou, Johan, top hoor, want dit is natuurlijk geweldig. En die foto die hij gemaakt heeft is natuurlijk helemaal schitterend.
2: En dan gaan we maar eens aan de wandel, hè?
1: Ja, we gaan lekker aan de wandel. Maar het is meer een zoek en kruip en stilstaan en wandel gebeuren. 8, 9, 10 mei vindt in de Maashorst en bij de Herpenduinen de 6e editie van het Biodiversiteitsweekend plaats. En dat komt omdat het ook de Week van de Biodiversiteit is. En dat is leuk, want dan kun je meegaan met een aantal kenners. Die gaan jou dan uitleggen wat er is. En dan vragen ze natuurlijk, ga zelf even meekijken. Dus als je dan een bepaald plantje kent, nou, dan is het de bedoeling dat je dat plantje ook een paar gaat zien. Dus meetellen is kei leuk om dat te doen. Ja, dus alle gegevens staan op de website van Omroep Brabant. En wil je meer informatie, dan heb ik ook een link geplaatst van Natuurcentrum De Maashorst. En als je daar nog nooit geweest bent, moet je toch een keer gaan kijken.
2: Ik moest er met school 2 keer per jaar naartoe.
1: Ja.
2: Het bezoekerscentrum.
1: Mooi, hè. Zo'n oude Brabantse boerderij. Ja, schitterend wat er allemaal stond. Ja. Ja, jij zucht erbij.
2: Ik vond het toen op een gegeven moment... Er waren dagen bij, die duurden wel heel lang, hoor. Maar het is wel heel mooi, nee, absoluut. Ja, niks dan waardering, maar goed.
1: En onze bekende Brabantse cabaretier, kom je dan misschien nog wel eens...
2: Ja, een Mark,
1: Mark woont
2: er om de hoek, dat klopt inderdaad.
1: Precies,
3: Frans Wandelplaat.
1: Ja, deze plaat is van een Marlon Williams. En Marlon Williams is een afstammeling van de Maori. En die maken heel mooi liedjes. In dit geval heeft hij het liedje gemaakt, Dark Child. En dan gaat het eigenlijk een beetje over het feit dat hij toch al af en toe hoorde over emotionele worstelingen die vader en moeder en het kind hebben. En zeker als een kind eerder gestorven is,
2: oh ja,
1: vader en moeder, heeft hij een liedje over gemaakt.
3: Frans Wandelplaat.

0: Marlon Williams en Dark Child op Omroep Brabant.
1: Je kunt wel fluiten naar je eerste plaat.
0: Nou, hij komt, as we speak, komt hij de studio binnen. Nou, Stef. Stef denkt dat hij alle tijd heeft.
2: Ja.
0: Maar de mensen zitten op je te wachten.
3: Ik heb ook alle tijd. Het is nog geen 12 uur.
0: Jij moet gaan fluiten nu.
3: Oh, moet ik gaan fluiten?
0: Ja, nu.
3: Ik heb geen idee waar ik moet fluiten. Weet jij waar ik moet fluiten?
0: Kun jij meekijken?
3: Ik kan alles, Christian.
0: Dan, kijk, daar komt hij.
3: Oh, dat komt wel goed.
0: Oké,
3: komt hij,
0: ja? Ja, ja.

0: Nou,
1: nou
0: als je het herkend hebt...
2: Je kunt wel fluiten naar je eerste plaats.
0: Laat het even weten via de app en misschien heb je wel gelijk.
3: Dat zou wel heel knap zijn trouwens, hè?
0: Ik zou het echt ontzettend knap vinden. Ik vind echt dat daar wel een prijs tegenover moet staan.
3: Ja, dan heb je nog een beer ergens.
0: Ik ga eens kijken of ik nog ergens iets heb liggen. Als je het weet, even appen naar 06573-28203. En wat mij betreft, maak er een hele mooie zondagmiddag van. En tot volgende week weer.
4: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
9: Ik krijg een vakantiebroertje.
10: Huh?
9: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
10: Cool, wil ik ook.
11: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
12: EuropaKinderhulp.nl.
13: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
14: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow. Avenue.
15: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
16: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
17: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
14: Televisies met beeld waar je stil van wordt. Bij Avenue.
18: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
19: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
1: De prachtige vestingstedentocht brengt je langs Dordrecht, Gorkum, Woudrichem, Heusden en zelfs langs Slot Loevestein. Zilvermeeuw.nl.
17: Mijn papa verkoopt stoelen.
11: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
13: Dit zit.
11: Voordelig en snel.
13: Dit zit.
4: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. De glazen pui is aan diggelen en zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. Ook zijn er stickers geplakt van de vlag met erop het woord corruptie. Dat gebeurde allemaal even voor 2 uur. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïense leger heeft vannacht twee olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas geregeld geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. En ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. In Bretagne en Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lemon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen. Ze gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer vanuit het zuidwesten, meer bewolking en regen. Het is 16 tot 20 graden. In het oosten en noordoosten kan het nog 23 graden worden. En daar vanmiddag ook kans op stevige regen- en onweersbuien. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Het is inmiddels 2:12 en ik kan officieel zeggen een goede middag. Fijn dat je erbij bent op deze heerlijke zondagmiddag. Ja, qua weer is het niet al te best. En qua verkeer zit het ook wel goed. Ja, één kleine vertraging op de A4. Het is bij knooppunt Markiezaad. Daar heb je ongeveer een kwartiertje vertraging. En voor de rest kun je lekker doorrijden. En dan kunnen wij door met de muziek. Nou ja, ik floot zo meteen. Vijf minuten geleden een liedje bij Christian. Het zou heel knap zijn als je wist welke het was. Maar het heeft iets te maken met een leeuw die brult. Ja.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
22: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
21: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
22: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
23: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
24: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
23: Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw bio-based bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
0: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
2: Mannen van Brabant, de zon laat zich weer zien. Dus tijd voor een nieuwe frisse look. Een jas, bodywarmer of stijlvol overhemd? Kom naar Van Dal Mannenmode. Met 11 winkels in Brabant is er altijd één dicht bij jou. Van Dal Mannenmode, sinds 1951. Stijl komt met de jaren.
0: Woonboulevard Os, 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
8: Weet je waar ik mama mee ga verrassen op Moederdag? Met een cadeau van Rousseau.
9: Verwen je moeder met een chocoladehart, wensplaat, overheerlijke bonbons of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Moederdag iets bijzonders.
25: Met Rousseau chocolade.
9: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu
27: Stef Special. Stef van Duinhoven.
28: Is het keigezellig?
29: Met liefde en met passie, toch?
30: Bij

0: De Eagles, Lying Eyes en daarvoor Katy Perry en Roar.
1: Omroep Brabant.
2: Stef van Duinhoven.
1: Tot 4 uur is dit Stef Special.
0: Zo is dat. Met dus de Eagles en Lying Eyes. En het grappige aan die plaat is, want ik zat even te kijken naar hoe kwamen ze nou überhaupt op het idee voor deze plaat. En het grappige was dat Glenn Frey en Don Henley, natuurlijk van de Eagles, die zaten ergens in een favoriete restaurantje in Los Angeles een beetje met elkaar te eten en te kletsen. En er liepen heel veel mooie vrouwen daar rond. En op een gegeven moment raakten ze met elkaar aan de praat. En ging het gesprek over dat vrouwen ook wel eens vreemd gaan, weet je wel. En toen zagen ze een hele mooie jonge vrouw zitten met een oudere man met een dikke buik, die er eigenlijk niet helemaal uitzag. En toen zei een van de twee, she can't even hide those lying eyes. Oftewel, ze wil er eigenlijk helemaal niet zitten. Ze kan het niet verbergen, maar ze doet het toch voor het geld. Dus als je een keer vreemd gaat, gewoon oogjes dicht, hè?
3: Hoi, ik ben Suzanne.
4: En ik ben Freek.
2: Kei gezellig en altijd bij je.

Soms hoor je wel eens van die teksten die je eigenlijk niet wil horen. Hè? Ik hoor alleen maar Joe Biden dat hij dat zegt hier. En als je het eenmaal hoort, ja, Joe Biden, dan ga je wild, hè? Ronan Keating met Life is a Rollercoaster op Omroep Brabant uit de Zero's. En we gaan even een tijdje terug naar de 80's.

Camille, afkomstig van Tina Turner op Omroep Brabant. Het is inmiddels 12:30 met een paar kleine vertragingen in Brabant. Eentje op de A2, Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht heb je 10 minuten vertraging. En de laatste alweer, dus inderdaad maar heel weinig. A4, Rotterdam richting Antwerpen. Tussen knooppunt Markiezaat en de Belgische grens. Een minuutje of 10 voor de rest. Lekker doorrijden op deze. Je had het vast wel al door. Wisselvallige dag, hè. Want er hangt flink wat bewolking in Brabant. De temperatuur is wel aangenaam. Het is 19 graden, maar er kunnen flink wat buien vallen. Ook morgen begint de dag bewolkt. Een graad of 19 met ook af en toe een buitje. Dus het is even er doorheen kijken, hoor. Dan gaan we zo meteen naar de 90s met René Klein, Mr. Blue. Maar eerst even een stuk recenter.

Hup, die heupjes los. Dat is verplicht, hè, bij de nummer. Madonna met Into the Groove op Omroep Brabant. En ik ga ze eventjes richting Bruno Mars, maar die heeft wel iets van de Bee Gees overgenomen. Let op dit gitaarpingeltje. Komt-ie? Ja, die. Nog een keer. Ja, die vindt natuurlijk ook in Bruno Mars, let op. Want daar heeft hij ook zo'n pingeltje in zitten. En dat lijkt precies op dat pingeltje wat je van de Bee Gees kent. Maar het werkt wel. Het geeft een extra vibe, een extra gevoel.

0: Hup, we vallen meteen met de deur in huis. Want elke week bel ik eventjes met de psycholoog en relatietherapeut Mirella Brok. Een goedemiddag.
1: Hey, hallo daar. Hoe is het?
0: Ja, prima. Bij mij gaat het prima. Je bent nog eventjes op de site verschenen, omroepbrabant.nl, met een artikeltje over waarom mensen nou met Koningsdag altijd zo vroeg al een stukje stoep claimen. Dus daar kunnen ze ook nog even lezen hoe jij het ervan afbrengt.
1: Ja, leuk. Kunnen ze teruglezen en terugluisteren op de apps.
0: En normaal gesproken dan hebben we natuurlijk een gesprekje vooraf. Van, hey, waar gaan we het over hebben? Wat gaan we doen? Hebben we nu niet gedaan. Dus ik vraag even om te beginnen aan jou. Heb je iets wat je wilt bespreken? Anders dan schiet ik gewoon iets de eter in. Hey.
1: Oh, nou ja, ik kan schieten, jij kan schieten. Ik zat zelf te denken, de omslag op dit moment. Hè? Allemaal zo zonnig, het ging allemaal zo goed. En dan nu, druilerig. Heel ander weer. En dacht ik, ja, dat gebeurt in relaties natuurlijk ook. Zo zijn mensen soms als een blad aan een boom. Kunnen we omslaan? En ik dacht, hoe gaan we daar eigenlijk mee om? Hoe ga jij ermee om, Stef, als mensen ineens van stemming verwisselen? Of ineens het anders aanpakken?
0: Ja, nou, het goede antwoord om te geven is natuurlijk, je hebt het erover en je geeft de ander heel veel ruimte. Hoho, maar dat doe je natuurlijk niet. Je denkt van, doe eens even gauw normaal.
1: Maar dat is wel grappig, want ik zat erover na te denken van ja, wat zou mijn advies zijn, hè? En toen dacht ik inderdaad, allereerst dat eerste. Maar toen dacht ik, ja, dan kun je soms ook iets in stand houden, hè? Dus dat mensen altijd maar verwachten dat je meebeweegt. En ja, wil je dat? Dus soms is het inderdaad ook goed wat jij zegt. Gewoon denken, ja, hey, als jij niet gezellig bent, dan niet, hè? Dat is zeker ook een mogelijkheid. Gewoon erbij aan doen.
0: Ja, en vaak moet je de ander toch eventjes, als die een beetje boos is of chagrijnig, en dan kun je er wel op ingaan dat die vrolijk moet zijn. Maar dat werkt ook niet, hè?
1: Nee, oh, dat is echt vaak een rode lap op een stier, inderdaad. Tegenover bozigheid en irritatie, om daar humor tegenover te zetten. Of inderdaad, plagerijtjes. Of, kom, het is toch zonnig. Kijk naar de silver lining. Nee, daar gaan boze mensen niet goed op. Dan kun je ze nog beter even laten.
0: En natuurlijk het bekendste voorbeeld, dan ga ik toch even misschien een beetje ten nadele van de vrouw. Maar als er iets met de vrouw is en de man vraagt, ach schat, is er iets? Dan krijg je altijd een nee, er is niks. Maar er is wel iets, Mirelle.
1: Ja, en waarom merk je dat, Stef, dat er dan toch iets is?
0: Ja, dat hoor je natuurlijk aan de manier waarop ze zeggen, nee, er is niks, hè?
1: Nee. De toon maakt de muziek, hè? Dat weet jij natuurlijk als DJ als geen ander. Nee, ja, lijkt me inderdaad super irritant, Stef, om met dat soort dingen om te moeten gaan. En dan snap ik ook dat je zegt, joh, soms zal het mijn tijd wel duren. Ik speel het spel niet mee. En misschien help je daar een vrouw ook wel mee om Tom toch wat sneller tot de kern te komen.
0: Dus eigenlijk gewoon het spel niet echt meespelen en dan gewoon maar een beetje ervan uitgaan. Nee, als ik gewoon even mijn mond hou, niet meedoe en er is echt iets, dan komt ze er vanzelf al mee.
1: Ja, of inderdaad op een onbewaakt moment. Goh, schat, wat was dat nou gisteren? Als het wat gedaald is, kan ook helpen.
0: Oh, dat is een goeie. Dat ga ik eens proberen, Mirelle. Nee, trouwens, voor een vriend van mij, hè? Voor een vriend van mij, ja, precies.
1: Nee, precies, ja, nee, het is nooit over onszelf.
0: Nooit over onszelf, hè. Mirelle, dankjewel. En tot de volgende weer.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
2: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
3: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
2: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
5: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Nu, later en altijd.
7: Ga je bijna met pensioen?
8: Ja.
7: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
8: Nee.
7: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
9: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
10: Oh yeah.
9: De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
12: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
11: Even helemaal niets. In een relax fauteuil van Teun Arts.
13: 50 jaar Witoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Witoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
11: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yeshil Gus van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yeshil Gus reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in Duitsland nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt hij dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yeshil Gus verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland blijven. Op dit moment heeft de VS 39.000 militairen in Duitsland. In IJsselstein in Utrecht is vannacht het gebouw van het gemeentehuis vernield. De glazen pui is aan diggelen, er zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is het omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. En ook zijn er stickers geplakt van de vlag met erop het woord corruptie. Het gebeurde allemaal even voor 2:00 vannacht. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïnse leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon. Dan wordt het 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Het is inmiddels 2:01. Een hele goede middag. Je hoorde net eventjes help, I need somebody, help. Ik ben er weer, niks aan de hand. Met 2 vertragingen in Brabant. Eentje op de A58. Dat is Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Oorschot heb je 10 minuten vertraging. A73, dat is Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Beuningen en Nijmegen-Dukenburg heb je 5 minuutjes. En de laatste noem ik toch maar eventjes. Dat is de N322. Dat is beneden Leeuwen richting Nijmegen. Tussen de aansluiting met de N329 en Ewijk heb je ook een minuut of 10 vertraging. En voor de rest lekker doorkarren en gaan we zo meteen lekker beginnen met de ethisch. Even met je gast erop met Cindy Lauper.
2: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
3: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
4: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
6: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
7: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud. De dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
8: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
7: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
9: Julia is niet uitzinnig. Julia is gewoon tevreden. Want bij ZLM had ze direct iemand aan de lijn over haar fietsverzekering. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
7: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
10: SVK Benelux.
7: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
9: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
11: Bij Lunenburg staat Smeg in de spotlight. Ontdek nu als eerste de nieuwe kleur Moonlight. Stijlvol, modern en helemaal voor nu. Geef je keuken een unieke luxe uitstraling met deze echte design-iconen. Kom langs en bekijk de nieuwe collectie, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
12: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
13: Dit is Omroep Brabant. Met nu
14: Stef Special. Stef van Duinhoven. Yeah!

0: Aperture. En ik was even benieuwd, hè, want vanaf 16 mei, dat is ongeveer over 2 weken... dan beginnen dus al zijn concerten in de arena. Ik was even aan het kijken naar 16 mei. Er zijn een hele hoop kaartjes te koop gezet. Die arena was wel uitverkocht, maar als je dan kijkt naar de kleuren... want er zijn heel veel stoelen oranje en oranje-roze... betekent eigenlijk dat mensen het ticket weer door willen verkopen. En ik was even benieuwd, €500.
1: Hey. Top 900 team.
0: €500, dan heb je een ticket. Nou, koekoek. Je kunt wel nog voor eind juni, of begin juni... heeft hij ook nog concerten in de arena. Die zijn nog voor de helft pas uitverkocht. Dus als je zou willen gaan, dan kun je dan ook nog gaan... en dan ben je €150 kwijt. Het is toch ook van de gekke eigenlijk, hè? Maar nu, we gaan nu gewoon iets gratis doen. Gewoon gratis. Het kost je helemaal niks. Ja, het kost je misschien heel even tijd. Want jij gaat zometeen met 2 andere luisteraars... een nummer kiezen uit de top 900 van Omroep Brabant. En dat kun je eigenlijk heel simpel doen... door een appje te sturen via 06-573-28203. Met een getal tussen de 0 en de 9.
1: Klaar voor de start.
0: Dus ik zou willen zeggen, als je gewoon even een getal hebt tussen de 0 en de 9... via 06-573-28203... dan ben jij zometeen met 2 andere luisteraars... een beetje verantwoordelijk voor wat we gaan draaien uit die top 900. Hey. Dus even een getalletje appen en dan gaan we zometeen eens even blind kiezen... wat we gaan draaien. Nou, onder andere 8 Man Lekker, Bryan Adams...

0: En dan heb je een zwaar leven als je geboren wordt en je hebt al meteen een gebroken hart in dit geval. Damiano David.
1: Het top 900 team.
0: En die gaan wij eens even vormen. En met wij bedoel ik eigenlijk jij. Want drie luisteraars die gaan kiezen wat wij gaan draaien uit die top 900 van Omroep Brabant. En in dit geval zijn er een hoop appjes binnengekomen. Dank je wel daarvoor. En het is eigenlijk eventjes kijken. Want de eerste winnaars zijn die vandaag een team vormen. Linda, Nicolien en Frans. Die met z'n drieën hebben een mooi getal uitgekozen. De 6, de 5 en de 7. Dat betekent 657. En als we dan gaan kijken naar die top 900 van Omroep Brabant. Die lekkere lijst die dit jaar ook weer van start gaat natuurlijk. Maar dan een iets specialere editie. Maar daar hoor je nog wel dingen over later. Nummer 657. En dan komen we uit bij ja, toch wel een van de mooiste nummers uit de jaren 80, als je het mij vraagt. Kate Bush.

Ja, met Kate Bush net, dan doet me toch steeds denken aan die serie Stranger Things, waarin het nummer heel veel voorkomt en we extra populariteit kregen. Hè? Met Kate Bush, Running Up That Hill en net nog Chris Cap. En Liar Liar op Omroep Brabant met een aantal vertragingen op de Brabantse wegen. Eentje op de A2, dat is Eindhoven richting Maastricht. Dus knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht heb je 10 minuten vertraging. A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen knooppunt Markizaat en Bergen-op-Zoom sta je 5 minuten stil. En de A58, dat is Breda richting Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg-Reeshof heb je inmiddels 10 minuten vertraging. Hartstikke idee voor de rest. Lekker de weg op, lekker doorrijden. Misschien ga je nog wel leuke dingen doen vandaag. Want binnenblijven is een optie. Want het weer is niet al te beft. Het is wel een mooie temperatuur, moet ik zeggen. Het is 19 graden, maar er hangt flink wat bewolking in Brabant. Met ook af en toe een buitje. En dat weerbeeld blijft morgen hetzelfde. Dan zitten we ook rond de 19 graden. Met ook alweer af en toe wat regen. Hey. Dat is niet al te best, dus niet te veel aan denken. We gaan gewoon lekker richting de jaren 70 met het grootste exportproduct van Zweden.

perfect nummer wat ze heeft geschreven voor Zootropolis deel 2. Want dat deed ze ook voor de allereerste film, Zootropolis. Het ook een dikke hit. Toen was het Try Everything en dit was dan Zoo. En het is wel een beetje de Shakira-sound. Een beetje wakka-wakka-achtig, maar het blijft gas erop geven. En over films gesproken, ik ga eindelijk vanavond naar de Michael Jackson film. Misschien heb jij hem al wel gezien, misschien ben je er al geweest. Misschien ga je er nog naartoe. Ik zou zeggen, het is wel een aanrader. Je moet er niet naartoe gaan als je alle kritische kanten van Michael Jackson wil zien. Want het gaat vooral over, nou ja, de goede dingen. Waarom die zo bekend werd. De dansjes. Alles loopt gewoon helemaal soepeltjes als het ware. Maar er komt nog een deel 2 aan van Michael. Dus de film eindigt een beetje rond de jaren 80 in de bad periode. En daarna gaan ze nog verder met deel 2 van Michael. Dus er komt nog gewoon een tweede film van Michael Jackson. En mocht je naar die eerste willen, hij draait nog wel even in de bios hoor. Komt helemaal goed. Omroep Brabant, een goede middag. Fijn dat je erbij bent. En we gaan eens even richting die jaren 80 waar ik het net over had. Maar dan niet Michael Jackson, maar iets heel anders. Nee,

Promises van Calvin Harris, Sam Smith. En daarvoor nog iets uit de jaren 80. Een beetje een lekker Italiaans. Even een keer een ander taaltje dan altijd het Engels en het Nederlands. En we hadden ook nog Shakira uit Colombia natuurlijk. En wat het leuke is, is dat ze in Rio de Janeiro altijd op het strand daar, weet je wel, bij de Copacabana. Daar hebben ze altijd één keer in de zoveel tijd een bepaalde artiest die daar gratis komt optreden. In dit geval was dat Shakira. Die stond dus in Rio de Janeiro. En er kwamen 2 miljoen bezoekers op af. Kun je je voorstellen, je zet op een strand met 2 miljoen bezoekers. Hoeveel beveiligers moet je daar wel niet voor hebben. Madonna stond er ook ooit een keer. Rod Stewart stond er ooit een keer. En het is altijd wel een grote happening. En Angelique stuurt nog een appje dat zijn zoon of haar zoon, die was daar gewoon bij aanwezig. Want hij is op dit moment aan het backpacken met een vriend. Ze zijn begonnen in Costa Rica, daarna Argentinië, nu dus in Rio de Janeiro en later nog naar Sao Paulo. Dan ben je toch een lekkere reis aan het maken. Daar zitten flink wat verhalen in als je terugkomt, denk ik. Dus heb je Shakira ook even meegepikt. Kei vet. En van Shakira, hup, naar Sam Smith. En naar één klassiekertje. Nou ja, klassiekertje. Het is wel een nummer. Als je die hoort, dan weet je meteen. Ach ja, dat is die ene. Avicii.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge, de musical, stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrouge.musical.nl.
2: Het is code rood bij Dirk.
3: Wat zeg je?
2: Het is code rood bij Dirk.
3: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
2: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
4: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Ook in de actie bij Dirk. Pepsi of 7-Up, 1,5 liter, 1,69.
5: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
6: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
8: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
9: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
8: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
10: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
11: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen. Met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel, jouw stijl.
10: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
11: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
12: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
13: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
14: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
15: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
16: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
17: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
18: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
15: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
20: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
21: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yesh Yılgız van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yesh Yılgız reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in dat land nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt ze dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yesh Yılgız verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland zullen blijven. In Frankrijk zijn 2 migranten omgekomen. Ze probeerden om met een bootje het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Het gebeurde vannacht vlak voor de kust bij Boulogne-sur-Mer in Noord-Frankrijk. De motor van het bootje viel uit, waardoor de 82 migranten doelloos ronddommerden. Toen het bootje weer op het strand aanspoelde, bleek dat twee vrouwen waren overleden. Volgens de autoriteiten zijn zij door verstikking om het leven gekomen. 16 mensen raakten gewond. De familie van de Iraanse mensenrechtenactivist Narges Mohammadi maakt zich nog altijd grote zorgen over haar gezondheid. Ze werd vrijdag vanuit een gevangenis in het noordwesten van Iran met spoed naar een ziekenhuis gebracht vanwege ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Maar volgens haar familie krijgt ze daar niet de juiste zorg. In december werd Mohammadi opnieuw opgepakt na kritiek op het Iraanse regime. Meer dan de helft van de onbekende oorlogsslachtoffers op het Nationaal Ereveld Loenen is geïdentificeerd, dat zegt de Koninklijke Landmacht. Op de begraafplaats liggen 4000 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog begraven. Militairen, maar vooral burgers die zijn omgekomen bij onder meer bombardementen en in concentratiekampen. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het dan gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Ja, en qua weer is het best flink, want ik zei een half uurtje geleden, ach, er kunnen wat buitjes vallen in Brabant. Nou, ik kreeg al meteen een appje van Heidi met buitje. Het is gewoon een stortbui op de A67 met een fotootje erbij. En inderdaad, het komt met bakken uit de hemel. Dus dat is een beetje het weerbeeld van vandaag. Hè. Het is wel warm, maar het is gewoon flink van regen. En ook een aantal vertragingen daardoor. Eentje op de A2, dat is Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht. Er is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook daar is dicht. Je hebt inmiddels een half uur vertraging. A58, Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg, Reeshof en knooppunt Galder heb je 10 minuutjes vertraging. En de laatste, dan sta je even stil. 5 minuutjes tussen de afrit Nijmegen en Malden. Dat is op de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Voor de rest een hele goede middag. Fijn dat je lekker om op Brabant aan hebt staan. En dan gaan we gewoon door met de muziek. Muziek, muziek. En zometeen Lady Gaga.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van €26 per maand. Maandelijks opzegbaar. En aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
22: Het is code rood bij Dirk.
3: Wat zeg je?
22: Het is code rood bij Dirk.
3: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
22: Ja, wat op Dirk kun je rekenen.
23: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Ook in de actie bij Dirk, Silvo kruidenmix voor 69 cent. Ja, dat hoor je goed.

0: 20 miljoen! Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
0: Voor maar €2 maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18+.
2: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
4: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed. Met de luxe VIP-bussen en auto's van Govende Exclusive reis je samen veilig en comfortabel. Ideaal voor vriendenweekenden, vrijgezellenfeesten en festivals. Boek nu via govendeexclusive.com. Govende Exclusive. Stijlvol onderweg.
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Bij Lunenburg staat Smeg in de spotlight. Ontdek nu als eerste de nieuwe kleur Moonlight. Stijlvol, modern en helemaal van nu. Geef je keuken een unieke luxe uitstraling met deze echte design-iconen. Kom langs en bekijk de nieuwe collectie, inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Dit is Omroep Brabant. Met nu
8: Stef Special. Stefan Duinhoven.

Ja, behalve met dit weer, joh. Halleluja. Crowded House en Weather With You. En neem het maar lekker mee. Maar neem alsjeblieft gewoon even warm weer mee hier naartoe. Want het is allemaal niet zo best vandaag, hè? Nee, het is allemaal niet best. Dus dan maar een beetje zomerse muziek. Beetje Crowded House. En daarvoor nog Lady Gaga met Abracadabra. En die Lady Gaga, ja, die is natuurlijk flink bezig. Ook met muziek, want die is altijd bezig met nieuwe muziek. Een wereldtournee, allerlei optredens. En natuurlijk wil ze ook een beetje actrice worden. Ze zat natuurlijk in die nieuwe Joker-film. Nou, dat was natuurlijk één grote flop. Nou, is het zo dat The Devil Wears Prada 2 in de bioscoop te zien is? Misschien even het nieuws voor je. Hè? De film komt uit 2006, Devil Wears Prada. En dat was echt wel een klassiekertje, hoor. Klassieke film over mode en over drama. En over gewoon Meryl Streep en Anne Hathaway bijvoorbeeld. En nu dus een deel 2 in de bioscoop. Ik zou zeggen, ga erheen, want het is echt wel een leuke film, hoor. Het is wel een iets andere strekking als deel 1. Het gaat een beetje over, ja, hoe moet je nou overleven in de modewereld met al die AI en dat de tijdschriften allemaal voortaan digitaal zijn. En een beetje die kant op. Met natuurlijk gewoon Meryl Streep en Anne Hathaway, die gewoon in de film zitten ook. En het idee was er dus, al dus Meryl Streep zelf, om in de film in Milaan bij Runway ergens een artiest te laten optreden. En dan bleek dus dat Meryl Streep aan Lady Gaga dacht. En waarom? Omdat ze dacht, nou ja, ik vind Lady Gaga leuk, ze houdt van mode. En ze had ook nog eens haar nummer. Dus Meryl Streep heeft gewoon met Lady Gaga gebeld en uiteindelijk gewoon een beetje de vraag gesteld. Maar ja, voordat ze die vraag überhaupt kon stellen, zei Lady Gaga al ja en was ze zo roep gehecht aan de film Devil Wears Prada 2. En ze heeft ook een aantal nummers gemaakt voor die film. Zit ook in die film, dus Lady Gaga blijft toch ook wel een beetje bezig met de filmwereld zo, hè, op deze manier.

Nou, het is lekker weer vandaag hoor. Hey, god mijn, als ik hier naar buiten kijk. Flink wat regen, vannacht ook onweer. Als je op brabant.nl aanzet, dan zie je ook hele mooie foto's voorbij komen van dat onweer en de bliksem die we hadden. En inderdaad, ik krijg ook een appje van iemand die zegt, het is ook wel eens goed voor de tuin. Een beetje regen en een klein beetje thunder.

Imagine Dragons en Thunder op Omroep Brabant. Inmiddels 2:30. Een hele goede middag met een aantal vertragingen op de Brabantse wegen. Eentje op de A2, dat is Hertogenbosch richting Maastricht. Tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hocht. Er is een ongeluk gebeurd. Het is daar dicht. Je mag de rechter parallel rijbaan gebruiken. Je hebt 10 minuten vertraging daar tot nu toe. A58 Tilburg richting Breda. Het is tussen Tilburg Reeshof en knooppunt Galder. 10 minuten. A58 Tilburg richting Eindhoven dan. In dit geval tussen Moergestel en Best heb je ook 10 minuten vertraging. Dan gaan we iets meer naar het oosten. A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Beuningen en Kuik zit je op een kwartiertje. En de laatste A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen een minuut of 10. En voor de rest zitten we vandaag een beetje midden in de regen. Het is ander weer dan afgelopen dagen. Het is wel 19 graden, maar flink wat buien in Brabant. Ook morgen hetzelfde weerbeeld als vandaag eigenlijk. Flink wat buien en een graad of 19 ook. Zo is dat. Een goede middag. Je hebt lekker Omroep Brabant aanstaan. En we gaan toch wel een beetje de heupjes losgooien hoor. Met CC.

0: Lekkere muziek, Bourgondisch en gastvrij.
1: Kijk eens aan.
2: Stef Special.
0: Met Stef van Duinhoven.
2: Omroep Brabant.
3: Het Stefkin eten wordt alles beter.

Ja, toen de muziek nog goed was, hè, in de jaren 70 op het Eurovisie Songfestival Brotherhood of Man. En zeg nou heel eerlijk, het Songfestival staat op het punt van beginnen. Nog 2 weken, dan barst het los. Je bent er niet meer mee bezig, hè? Nee, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben toch wel Songfestival-fan al die jaren geweest. En ook dit jaar, omdat wij niet meedoen, ben ik er stukken minder mee bezig. En ik laat je even een klein stukje horen van het nummer wat nu volgens de bookmakers op nummer 1 staat om te winnen. Dat is Finland.

Het is dus Finland. Linda Lapenius en Piet Parkkonen met Liekenheiden. Dat is het nummer wat op nummer 1 staat volgens de bookmakers. Die zou moeten gaan winnen voor een songfestival. Ik ben toch heel benieuwd.

0: donderdag mag jij tijdens Afslag Zuid helemaal los.
1: Van 5 tot 7 uur hoor je op Omroep Brabant de lekkerste Amazingers.

0: thuis, nog even in de auto of een uurtje extra op je werk. Ongegeneerd meelallen. Amazingers! Keelsnoepjes bij de hand en die radio keihard aan.
1: Meelallen, meedijnen, ik ben wie doe.
0: Donderdag van 5 tot 7 in Afslag Zuid.
2: Omroep Brabant.

Deze is lang geleden. Oh jee, Ain't Nobody, niet van Chaka Khan, maar van Felix Jean, die in die tijd echt wel een dikke hit scoorde met deze. Maar het is wel leuk om hem weer een keer te horen, trouwens, hoor. En dat geldt ook voor CCR natuurlijk. Up Around the

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
0: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
4: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
6: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
7: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
6: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
9: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
10: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
11: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
10: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
9: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
12: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze 7 landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend, omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen, kan ook gaan onweren, het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel.
3: Oh, had hij veel water in zijn mond, zeg. Ik heb mijn koptelefoon op, dan hoor je hem net iets beter spreken. En je hoorde echt heel duidelijk... Oh. Ik weet dat het een bepaalde aandoening is als je bijvoorbeeld niet tegen andere mensen kan die heel erg smekken. Of waarbij je andere mensen hoort eten. Nou, daar heb ik er geen last van. Maar ik denk dat iedereen wel een soort algemene afkeer heeft tegen mensen die... Een beetje smekken, toch? Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Een goedemiddag. Hallo, het is 1 over 3. Met een aantal vertragingen in Brabant. Eentje op de A58 is dat. Tilburg richting Breda. Tussen Bavel en Knoopend Galder heb je 10 minuutjes vertraging. A58, Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Knoopend Batadorp zitten we op 15 minuten. En 14 minuten tussen Beuningen en Kuik op de A73. Tussen Nijmegen richting Maasbracht. Voor de rest nog een uurtje Stef Special. We gaan gewoon zoveel mogelijk muziek draaien om die dag een beetje door te komen op de zondag, waarop niks moet en alles mag. En we gaan zo meteen richting de 80's naar James Brown.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
16: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
17: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
18: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
20: Wacht even hoor.
19: Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher?
20: Klopt dat wel?
19: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: Nu, later en altijd.
22: Ga je bijna met pensioen?
23: Ja.
22: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
23: Nee.
22: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
24: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
25: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
26: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
27: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
28: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
29: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
30: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
31: Dit is Omroep Brabant. Met nu
32: Stef Special. Stef van Duinhoven.

0: Maxime uit België samen met Hanna mee. Ik wil dat je liegt.
1: De Omroep Brabant tipplaat.
0: Ja, als iemand tegen je zegt ik wil dat je liegt, dan moet je het ook gewoon doen, hè? Ja, soms dan worden mensen boos als je liegt. Daar moet je ook niet aan beginnen, maar je moet me niet uitdagen, hè? De Omroep Brabant tipplaat. Ja, elke week hebben wij een nieuwe tipplaat die we bombarderen tot een plaat waarvan wij denken die moet je horen, want die is gewoon keigoed. In dit geval Danny Vera, die kennen we allemaal, maar in dit geval ook samen met Marlon Pichel. En die ken je misschien niet. Nou, je kunt hem kennen, want hij werd ooit bekend in Nederland met The Voice. Daarna ging hij best wel hard, want hij heeft ook een platenlabel getekend bij dezelfde als waar Danny Vera bij zit. Hij heeft ook op tv opgetreden.

En zo leuk, hè, al die voorbeelden in die plaat van Alanis Morissette. Ironic, ja. In de file staan terwijl je al te laat bent. En zo kun je nog een hoop voorbeelden meer noemen, hè. Bijvoorbeeld een boek over minimalisme van ruim 800 pagina's of een paraplu kopen en die dan vervolgens vergeten als het regent. Een cursus time management missen omdat je de tijd vergat. Ja, en zo kun je natuurlijk wel even een soort ironic 2 maken van Alanis Morissette, hè. Omroep Brabant, een goedemiddag met George Ezra.

Force of Jupiter. Kijken we even naar de verkeerssituatie in Brabant. Een paar kleine vertragingen. Het valt allemaal wel mee in het algemeen. Op de A58 hebben we er eentje. Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Oorschot hebben we 10 minuten vertraging. A73, dat is Nijmegen richting Maasbracht. Tussen afrit Nijmegen en Kuik zitten we op 10 minuutjes. En dan 6 minuten, dat is op de N280. Weer richting Duitse grens. Tussen Roermond en de aansluiting met de A73. Hey. Voor de rest, ja, ik blijf het zeggen, maar het is gewoon niet al te best vandaag. Toch even een soort weersverwachting van vandaag. Regen en 19 graden. Vanavond en vannacht, ja, wisselt het elkaar een beetje af. Een beetje droog, een beetje regen. En ook morgen, ja, een graad of 9 en toch ook wel wat regen weer, hoor. Dus we moeten gewoon weer even afwachten op het wat mooiere weer. Maar goed, we kunnen niet alles hebben. Wat we wel kunnen hebben is gewoon...

0: van alle mensen in Brabant die Stef heten.
1: Met een radioprogramma tussen 12 en 4.
2: Dat Stef Special heet,
1: is hij de nummer 1.
0: Stef Special.
1: Met Stef van Duinhoven. Op

0: Hij is ook een hitmachine, hè? Alex Warren en Fever Dream op Omroep Brabant. En ja, ik heb het al een heel even over de film gehad, maar toch...
1: De filmtip in 1 minuut.
0: Ik ga het heel kort houden qua films, want natuurlijk Michael draait nog in de bioscoop. Mocht je hem nog niet gezien hebben, zou ik zeker zeggen, ga er naartoe. Maar ook The Devil Wears Prada deel 2 is op dit moment uit. De film komt oorspronkelijk uit 2006 hè, met Meryl Streep. Maar ook Anne Hathaway zitten er allemaal weer in. En in dit geval ga ik even een nummer draaien uit die film, om zo maar te zeggen. Want ik heb het over Sienna Spiro. Het is een artiest die eigenlijk een van de grootste dromen ooit had, al zegt ze zelf, is namelijk muziek maken voor een film. En in dit geval is het haar gelukt, want ze staat op het album, op de soundtrack een beetje voor de film The Devil Wears Prada, samen met onder andere Lady Gaga en Olivia Dean. En die Olivia Dean, die kun je kennen van Talk To Me, Talk To Me. En die heeft een beetje een Amy Winehouse-achtige stijl. En dat heeft die Sienna Spiro ook. Ze heeft een nummer gemaakt voor die film, die heet Material Lovers. Ze is er zelf ontzettend blij mee. En ik vind het ook een heerlijk liedje. En het lijkt dus heel erg op Amy Winehouse / Olivia Dean. En het heet Material Lover.

horen nog die Sienna Spyro met Material Lover voor de film The Devil Wears Prada. Nu even rust, ja. We hebben twee vrouwen gehad. Dan gaan we nu even naar een groep die misschien wel klinken als vrouwen, maar waarbij we er even eentje uittrekken. Een van de drie broers. En dat is Maurice Gibb. En dat is een van de mooiste liedjes überhaupt gemaakt. Sowieso in de jaren 60. Maar misschien ook wel een van de mooiste van de Bee Gees zelf. Er zit gewoon zo ontzettend veel gevoel in. En dat allemaal door Maurice. Sorry.

Een echte soulzanger is het wel, hè? Alan Clark met This Ain't Gonna Work. En daarvoor de Bee Gees met I Started The Joke. Ja, Robin Gibb die dat zingt, hè? Ik zei Maurice, god, jongen, straf. Als Bee Gees-fan moet je dat weten, hè, zoiets. Zometeen van Brabantse Bodem. Ik heb al even kijken. Jawel, ik heb al ergens iemand zien lopen. Dat komt helemaal goed. Hubert Mol met Van Brabantse Bodem gaat goed komen. Ik zou zeggen, doe rustig aan. Je weet het, hè. Als je nog een beetje tijd over hebt, ga even naar Michael. Ga even naar The Devil Wears Prada. Even een leuk filmpje pakken. Vooral met dit weer is dat wel iets wat je kunt doen, hè, met deze tijd. Voor de rest, fijn weekend. Ik zou zeggen, tot morgen. Want Koen is er niet, dus ik zit er op wijn in de middag. En voor de rest zou ik zeggen, doe rustig aan. En allekes, tot de volgende.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Hallo duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht?
2: Moulin Rouge, de musical, stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrouge.musical.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
6: Wacht even hoor.
5: Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher?
6: Klopt dat wel?
5: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Je kiest niet voor Staar. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
9: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow. Avenue.
10: Mannen van Brabant, de zon laat zich weer zien. Dus tijd voor een nieuwe frisse look. Een jas, bodywarmer of stijlvol overhemd? Kom naar Van Dal Mannenmode. Met 11 winkels in Brabant is er altijd één dicht bij jou. Van Dal Mannenmode, sinds 1951. Stijl komt met de jaren.
9: Haal de bioscoopbeleving in huis met Avenue.
11: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
12: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud. Maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
13: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
14: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
15: SVK Benelux.
14: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
16: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
17: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
18: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
19: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
16: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
20: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
21: Weet je waar ik mama mee ga verrassen op Moederdag? Met een cadeau van Rousseau.
22: Verwen je moeder met een chocoladehart, wensplaat, overheerlijke bonbons of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Moederdag iets bijzonders.
23: Met Rousseau chocolade.
22: Ga naar een van de Rousseau winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
24: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
25: Jan van der Putten met het NOS-journaal.
1: Voorzitter Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bezorgd dat het asieldebat in Nederland steeds verder ontspoort. In een bericht op LinkedIn schrijft ze geschrokken te zijn van opnieuw vernielingen aan het stadhuis, dit keer in IJsselstein. Vorige week waren er rellen bij het gemeentehuis in Loosdrecht. Dijksma roept gemeenten op om zich aan de spreidingswet te houden, zodat de opvang van asielzoekers rechtvaardig wordt verdeeld. En Dijksma zegt ook dat geweld en intimidatie niet passen in een democratische rechtsstaat. Minister Jesselgus van Defensie heeft in het tv-programma WNL op zondag gereageerd op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. Jesselgus vindt dat we het hoofd koel moeten houden. De minister zegt dat de Amerikaanse krijgsmacht zwakker wordt bij een vertrek. Ze denkt dat de meeste Amerikaanse militairen voorlopig blijven. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand ging een toetjesbedrijf in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting, zegt de politie tegen Omroep Gelderland. In het centrum van Leeuwarden worden de spelers van Cambuur gehuldigd. Dit seizoen promoveerden ze naar de eredivisie. De spelers en staf reden met een open bus door de stad. Langs de route stonden veel mensen, ondanks de regen. Op een groot plein in de stad staat een podium waar ook Leeuwarder artiesten gaan optreden. Eerder werden de spelers van ADO Den Haag al gehuldigd. Zij eindigden op plek 1 in de eerste divisie, Cambuur op plek 2. En het weer bewolkt en kans op stevige regen- en onweersbuien. Het is 16 tot 20 graden. Vanavond minder buien en vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag mogelijk buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
5: Nu, later en altijd.
6: Ga je bijna met pensioen?
25: Ja.
6: En heb je daar zin in?
25: Ja.
6: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
26: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
27: Oh yeah.
26: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
28: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
29: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
28: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
29: Koppens biedt veel meer.
28: Kom langs in Volkel.
29: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
30: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. Zingspecialist.nl.
31: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg, de moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
32: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
31: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
4: Fred is niet extatisch. Fred is gewoon tevreden. Want ZLM vergoedde binnen 48 uur zijn kapotte trampoline. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
7: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
4: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
8: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
9: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
10: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
11: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
8: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
12: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
8: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
13: Is Omroep Brabant. Met nu
14: van Brabantse bodem, Hubert Mol.

0: alles wat hij in handen krijgt, alles wat hij maakt, verandert in goud.
1: Trots op onze Brabantse artiesten.
0: Zeker.
1: Dit is Van Brabantse Bodem.
0: En met wie dan?
2: Huberman.
0: Oh ja, ja, ja. Ik zou bijna kwijt zijn. Goedemiddag en van harte welkom. Het gaat alle kanten uit, dat ben je wel eens gewend. Soms zitten we in de jaren 70. We zitten ook af en toe in de jaren 80, jaren 90. Een nieuwe platen. Maar ze hebben één ding met elkaar allemaal gemeen. Dat het allemaal Brabantse producten zijn.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is Van Brabantse Bodem.
2: Met u.

En het klinkt weer als vanavond. Het is een echte schuurmansplaat. Vrolijk, gezellig, zonnig. Dat heeft hij allemaal in huis. Al win ik 10 miljoen, ook zonder die 10 miljoen... is er een vrolijkheidje, is er een liedje dat de omroep siert. René Schuurmans, dankjewel.

0: Het is een prachtige eerbetoon. Ik bedoel, de man Bryan Adams, daar komt het vandaan, leeft nog gewoon, niks aan het handje. Maar toch, Doe zet hem hier wel even neer. Met
1: Muziek met een zachte G.

Hij laat weinig van zich horen hier bij de Omroep. Hij heeft de Omroep Brabant, denk ik, die nodigen wij hem wel. Het is makkelijk, zo heet het liedje althans. En de man in kwestie heet Jeroen Kant, maakt hartstikke leuke liedjes.

0: Nick McKenzie, Juanita. Het zit een beetje in het verlengde van Jack de Nijs, oftewel Jack Jersey, is niet zo verwonderlijk. Dat waren vrienden bij Leven en Welzijn. En Jack hielp hem ook met produceren. Juanita van Nick McKenzie, een lekker oudje, jaren 70. En ik denk dat het, nou, midden jaren 70 zal zijn geweest. Zo rond die koers ergens.
1: Van Brabantse bodem, weekendartiest.
0: Altijd leuk om een hele bijzondere weekendartiest te hebben. Twee liedjes worden ervan gedraaid. In dit geval van Chef Nijkens. 50 jaar, ik zeg 50 jaar bestaan ze. Een jubileum. Hier is de Negelandier. De Vulpoepers.

dit mag door iedereen worden verslonden, verorberd. Deze Cashing the Money van Beef. Maakt niet uit of je veganist bent of vegetariër. Hier is Parijs. Dat is dan weer van Kenny B.

0: Hoe bijzonder blijft dit liedje toch? Aldous Clarkson, zo heet hij, noemt zich Valencia, dit was Gaia.
1: Een rondje van de zaak.
0: Twee lekker dansende, vrolijke, volkse liedjes achter elkaar gedaan. De eerste is van Chris Bauer, een nieuwe plaat, vanavond te vinden. Hoef ik verder weinig over te zeggen, of ik niets over toe te lichten. Maar de tweede is van iemand uit Dongen. Robin Daver is 20 jaar, heeft hard gewerkt aan zijn eigen muziek en heeft nu een debuutsingel uit.
2: Dit is

0: Leuk om te vertellen is dat hij ook bekend is in de ijshockeywereld bij de Tilburg Trappers in Tilburg. Daar komt hij vandaan, bij de jeugd.
1: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

Abedus. Typically tropical. Dat was het origineel en zij zongen Going to Barbados. Lars van Bokhoven, de verliezer. Nou, zeker niet. Dat hoor je hier dan toch helemaal verkeerd.

0: reclame en het nieuws. En daarna ben ik er gewoon nog een uur, dus geen zorgen.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
3: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
2: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
5: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
11: EuropaKinderhulp.nl.
12: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
13: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
14: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
13: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
14: Koppens biedt veel meer.
13: Kom langs in Volkel.
14: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
15: Zo, we zitten midden in een verbouwing. We doen het zelf, maar gebruiken wel professionele spullen. Van bouwcenter Swinkels in Lieshout uiteraard. Keukens, badkamers, tegels, deuren, kasten en natuurlijk alle soorten gereedschappen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt. Bouwcenterswinkels.nl.
16: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans in Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
17: Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw bio-based bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
18: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
19: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
20: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
21: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
22: Lunch en vaart dwars door West-Brabant met de Zilvermeeuw. Kijk voor alle rondvaarten en dagtochten op zilvermeeuw.nl.
23: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
24: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
25: De
0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van IJsselstein is vannacht een politieagent gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Dat was na protesten tegen de opvang van asielzoekers. Relschoppers maakten bewakingscamera's onklaar en schoten vuurwerk op de politie af. De agent die gewond raakte hoefde niet naar het ziekenhuis. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand gingen toetjesbedrijven in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. 7 van de aangesloten landen gaan vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra produceren. Het effect daarvan op de markt is nog onbekend, omdat de straat van Hormuz nog altijd dicht is. De Vereniging van Weekdieronderzoekers heeft bekendgemaakt dat de vampierslak is uitgeroepen tot internationaal weekdier van het jaar. 15.000 mensen stemden op de slak, die bloedzuigt bij vissen. De vereniging wil meer aandacht voor ongewervelde dieren. En wetenschappers buigen zich nu over de vraag waarom die vampierslak zo eet. Feyenoord heeft een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. Het ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam-Heerenveen eindigde in 0-2. Dan het weer, ook vanavond buien, soms met onweer, het is 16 tot 20 graden. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Dit is Omroep Brabant. Met nu
6: van Brabantse bodem, Hubert Mol.

0: Daar word je toch wel heel blij van. Je gaat toch zitten meedoen. La Fuente was het met ratatatata.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is Van Brabantse Bodem.
0: Uur 2.
2: Huub Bermol.
0: Dankjewel. Uur 2 van Brabantse Bodem. En ik praat met Vin. Wie Vin is en hoe het klinkt, dat hoor je dan zo meteen. En dat is echt de moeite waard om voor te blijven luisteren.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is Van Brabantse Bodem.
2: Met Huub Bermol.
3: Omroep Brabant.
0: Mocht je ergens in een klein hoekje zitten waar het donker is, nou doe het licht maar uit. Laat het maar even allemaal bij je binnenkomen. Open je hart voor Dominique de Bont.

0: morgen komt.
1: Nee, doe dat zeker niet. Beleef het in het hier en nu. En alles wordt vanzelf een klein beetje lichter. Dus doe het licht maar uit. Dat geldt niet altijd. Dominique de Bond.
2: Brabantse Top 100. Klassieker.

0: Dit kan wel degelijk door de beugel. Ik zag ook dat ze een beugeltje in heeft. Ik heb het over Claudie hier met koers. En we zijn op koers, want we zijn er bijna.
1: Van Brabantse bodem, weekendartiest.
0: Dat we nog een keer naar ze kunnen gaan luisteren. De Vulpoepers, omdat ze 50 jaar bestaan. Chef Nijkens hier met 2 emmertjes water halen.

hier en daar de tekst een beetje actueler gemaakt, want ze spelen en ze zingen het nog steeds met een compleet nieuwe band. Het is ook, zo noemt hij het zelf ook, Vulpoepers 2.0 met Chef Dijkers. En die is gewoon nog hetzelfde. Bad Therapy. Ze ondervond het zelf. Cloud Cuckoo.

0: je thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk, gezellig.

0: week heeft het ook nog eens gezongen. Maar dit was het origineel van de Tumbleweeds. Met Ruud Hermans erbij. Lang geleden, Somewhere Between. Een beetje Tilburgs, een beetje Waalwijks en een beetje Kaatsheuvels. Maar vooral Brabant. Vin is een opkomende artiest uit Den Bosch. Is bezig met zijn debuutalbum. En dat is een mix van country, pop en hip-hop. En track voor track vertelt hij het verhaal over zijn depressie. Vin, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, wat zeg ik Harold van Wijnen of zeg ik Vin?
1: Nou, je mag wel Vin zeggen, hoor. Ja,
0: ja, wat is toch de artiestennaam, hè?
1: Klopt inderdaad. Ja, mijn echte naam is inderdaad Harold. Maar ik vond dat niet zo goed bij mijn muziek passen eigenlijk. Ja. Ook omdat het Engelstalig is. En ik wilde iets korts. En stiekem zit mijn achternaam er ook in als je Vin Altevin uitspreekt.
0: Oké.
1: Van Wijnen.
0: Want de vraag was inderdaad van, hoe kom je dan aan Vin? Maar het is helder. Ja, Vin dus. Met een track die alle kanten uit gaat, maar het klinkt heel professioneel. Besef je dat?
1: Ja, ja, dat besef ik me maar al te goed. Ja, ik ben er ook echt wel heel blij mee. Mijn doel was eigenlijk om muziek te maken die ik zelf ook heel vet vind en luister. En die gewoon op het niveau is van de artiesten die in mijn playlist staan. En ik heb zelf dus heel erg het gevoel dat dat gelukt is. Dus dat is heel vet.
0: En het is therapeutisch verantwoord. Voor jou sowieso dus.
1: Ja, klopt. Ja. Het is echt eigenlijk begonnen als een beetje eigenlijk journalen. Ik heb een hele lange tijd in een best wel zware depressie gezeten. En ben daar nu echt heel erg aan het uitkomen. Ik denk dat ik wel echt heel ver ben daarin al. Maar het lukte mij niet om mijn gevoelens op papier te krijgen. En op een gegeven moment lukte het wel door het eigenlijk als liedjes te benaderen. En toen is er gewoon iets geklikt. Ik had eigenlijk nog nooit liedjes geschreven. Maar ik dacht, ik ga gewoon van elk aspect dat ik nu meemaak en elk onderdeel van die depressie waar ik in zit, ga ik gewoon een track maken. En dan is dat mijn therapie. Ja, ik heb ook heel veel andere therapieën gevolgd. Maar dit is inderdaad heel therapeutisch. Ja.
0: Als je straks je debuutalbum helemaal klaar hebt, is dan misschien wel de therapie helemaal afgerond? Dat je het allemaal hebt gegeven, dat alles tot uiting is gekomen?
1: Ja, leuke vraag. Ja, ik denk wel dat het wel een soort afsluitend hoofdstuk is om het dan uiteindelijk echt uitgebracht te hebben. En dan is het op een bepaalde manier niet meer van mij, maar kan iedereen daarbij. En ik merk dat ik ben heel hard bezig met de tracks. Ze liggen al helemaal klaar, maar we zijn gewoon echt op die details aan het gaan nu. En ik merk heel erg dat zeg maar het verhaal is echt van mij, maar het is voor mij op dit moment echt een verhaal geworden, omdat ik het al zo vaak heb gelezen, geschreven, gezongen, gehoord, dat ik op dit moment eigenlijk meer erin sta van, ik hoop dat het andere mensen kan helpen die misschien met hetzelfde te maken hebben. En voor mij is het misschien al deels afgesloten. Maar ik denk inderdaad, die release van het album gaat wel echt een moment van opluchting en het einde van een periode zijn. Ja.
0: Maar ben je dan bang dat het op is daarna? Dat er niks meer is? Geen inspiratie meer? Geen tekst meer? Geen vorm meer? Niets?
1: Ik denk daar wel eens over na, maar ik ben wel gewoon altijd aan het schrijven en er is eigenlijk altijd wel inspiratie. Ik sta er wel zo in van dat ik hoop dat ik altijd muziek kan blijven uitbrengen die echt iets wil vertellen. Dus niet zomaar een nummer maken omdat ik het lekker vind klinken en omdat het goed zou werken, maar ik hoop wel echt dat er altijd echt wel een diepere laag in zit. En ik denk er wel eens over na, want dit is een groot onderwerp. En die maak je niet heel vaak mee, hoop ik, in het leven. Maar ja, aan de andere kant, het komt wanneer het komt. En op de meest gekke momenten komt er ineens ook een heel mooi idee binnen. Dus dat zal hopelijk blijven komen.
0: Ja, ja. Is het toch een klein cadeautje, die depressie van je?
1: Ik zeg het soms wel eens tegen mensen. Als zij bijvoorbeeld met een verhaal naar mij komen, dat zij misschien net in het begin staan van toch zo'n dalperiode. Eigenlijk ben ik ervan overtuigd dat het altijd een heel duidelijk signaal is van jouw lichaam en jouw geest dat er iets moet veranderen in je leven. En ik denk niet inderdaad dat ik zonder deze depressie, want daar is letterlijk mijn muziekschrijven mee begonnen. En er is een heel duidelijk doel van mij op het pad gekomen dat ik echt alles eraan wil doen om van muziek mijn leven te maken. En het was er nooit geweest zonder die depressie. Dus
0: nu alvast luisteren naar de single Cowboy on the Run. Ik vond het leuk met je gesproken te hebben. Vin, dankjewel. Succes met alles.
1: Heel erg bedankt, dankjewel. Lonesome.

eng is hij en daarom moet hij juist door de angst heen. En draaiden we hem. Roland Verstappen kwam naar die nieuwe plaat van Vin Cowboy Under Run. Trouwens, die van Roland was ook nieuw.

Gemaakt destijds onder de bezielende leiding van Willem van Schijndel, als ik het wel heb. Dit was I Will Follow Him, iets van Peggy March van lang geleden, jaren 60, en gedaan door José Houbé. José Houbé. Juist, die van Love. Omroep Brabant.

Gers Pardoel, ook ontdekt in België. Niet alleen met zijn liedjes, maar als ook quizmaster-presentator, dat soort dingen allemaal. Bagage dragen, dus hij heeft heel wat bagage mee te nemen.

Er lagen een heel lang nieuwe liedjes klaar. Er lagen ook nog liedjes die nooit afgemaakt zijn. Dat is allemaal bij elkaar op een dubbel CD gezet. Met de grote hit, The Road Ahead, daar ook nog bij. Ook in een vernieuwde uitvoering. Ik heb het over City to City. Dat wat je hoorde heet Tessie. Hij komt uit Berkel en Schot, Jim van Hoof, maar wil toch liever Jim Gardner genoemd worden. En hij heeft als zodanig ook een plaat uit die zeer over de grenzen klinkt. Hardwired.

Ik denk dat hij er wel komt. Dit was hem voor vandaag van Brabantse Bodem voor deze zondag. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. Dit is het One Two Trio. Live.

0: verhalen.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
3: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
4: Ah, chips.
3: Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
3: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
4: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
3: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
5: Hallo duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
6: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
7: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een woningbrand. Het vuur ontstond vanmiddag even voor 4 uur. Op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning slaan. Inmiddels is de brand geblust en de woning is uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe de brand in Oldenzaal kon ontstaan. Twee familieleden van de overledene ademden rook in. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de straat van Hormuz is een vrachtschip onder vuur genomen, meldt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer daar in de gaten houdt. Het onbekende schip zou zijn aangevallen door verschillende kleine vaartuigen, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Iran heeft zich niet verantwoordelijk gesteld voor de aanval, maar waarschuwde eerder wel dat de doorvaart in de straat streng wordt gecontroleerd. Het Eurovisie Songfestival probeert landen die zijn afgehaakt weer terug te krijgen. Festivaldirecteur Green zegt tegen Nieuwsuur dat er ook met Nederland gesprekken worden gevoerd. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Omroep Avro Tros doet dit jaar niet mee vanwege deelname van Israël. Green belooft strenger op te treden tegen politieke pogingen om de uitslag van het festival te beïnvloeden. De kogel in het kogelwerende vest van de agent, die werd neergeschoten bij het Correspondence Dinner, was inderdaad van de verdachte. Dat zegt de aanklager. Vorige week probeerde een man de gala-avond in Washington met president Trump binnen te dringen met wapens. Daarbij heeft hij volgens de aanklager een agent neergeschoten. De agent heeft het overleefd. Wielrenner Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. De Sloveen boekte in de 6e etappe zijn 4e ritzege. De slotetappe van ruim 178 kilometer ging over een heuvelachtig parcours en eindigde met een klim. En het was voor Pogacar zijn 8e seizoenszege. Het weer, ook vanavond buien, soms met onweer, vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Omroep Brabant. Met nu
6: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk. Het gevoel
2: van hier. Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
3: Maar ja, ik ben hier gewoon

0: Je kent ze wel en hebt ze vast al eens gezien.
1: Maar zo dichtbij, dat zie je normaal nooit.
0: Wat gebeurt er in de Beekse Bergen als niemand kijkt?
1: Hoe leven de dieren echt?
0: En wat maken hun verzorgers elke dag mee?
1: Ontdek het in het nieuwe seizoen van Op Safari.
0: Dichterbij dan je denkt. Nu te zien op Brabant Plus.

0: de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een brand in een tussenwoning. Het vuur ontstond even voor 4 uur vanmiddag. En op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning sloegen. Inmiddels is de brand geblust. De woning is helemaal uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan. Dat wordt nu onderzocht. 2 familieleden van de overledene hebben rook ingeademd en zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Eurovisie Songfestival gaat streng controleren op politieke inmenging. Festivaldirecteur Martin Green zegt dat in Nieuwsuur. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Vorig jaar won Oostenrijk, maar Israël kreeg toen de meeste stemmen van het publiek. Later bleek dat een Israëlische overheidsinstantie een grote campagne voerde om op de Israëlische inzending te stemmen. Dit soort activiteiten zullen we absoluut niet tolereren, zegt Green, zonder concrete maatregelen te noemen. Een bulkschip in de straat van Hormuz is aangevallen door meerdere kleine vaartuigen. Dat zegt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer in de gaten houdt. Er is niemand gewond geraakt. Of Iran achter de aanval zit, is onduidelijk. Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. In de Eredivisie heeft SC Twente met 2-2 gelijk gespeeld tegen AZ. AZ scoorde op de valreep, nog de gelijkmaker. Twente plaatst zich daardoor niet voor de voorronde van de Champions League. Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles, eindigde zojuist in 2-2. Eerder vandaag had Feyenoord een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochte 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam. Heerenveen eindigde in 0-2. Het weer, ook vanavond buien, soms met wat onweer. Vannacht kans op nevel en mist en een graad of 11. Morgen zon, maar in de middag weer kans op stevige buien. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: donderdag mag jij tijdens Afslag Zuid helemaal los.
1: Van 5 tot 7 uur hoor je op Omroep Brabant de lekkerste Amazingers.

0: thuis, nog even in de auto of een uurtje extra op je werk. Ongegeneerd meelallen. Amazingers! Keelsnoepjes bij de hand en die radio keihard aan.
1: Meelallen, meedijnen, ik ben wie doe.
2: Donderdag
0: van 5 tot 7 in Afslag Zuid.
2: Op Omroep Brabant.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de enige echte.
2: Hotje idee.
3: Omroep Brabant.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip. Jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
0: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
3: Op Omroep Brabant.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Jean. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. 2 Nederlandse activisten die deze week door Israël op zee werden tegengehouden zijn aangekomen op Schiphol. Donderdag onderschepten Israëlische troepen een vloot van 10 schepen voor de kust van het Griekse eiland Kreta. De boten hadden honderden vrijwilligers aan boord uit meer dan 40 landen. Die waren op weg naar Gaza met hulpgoederen. Meer dan 180 mensen werden op een Israëlisch schip gezet. De meeste, onder wie de Nederlanders, werden vrijgelaten op Kreta. 2 mensen werden meegenomen naar Israël voor verhoor. Bij een brand in een woning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 jaar zijn licht gewond. Ze zijn lid van een jeugdbrandweergroep en hadden zelf het kampvuur gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. En het weer, vanavond buien, soms met onweer. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En het wordt morgen 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieus ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch in een raar.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn 2 mensen overleden door besmetting met het Hanta-virus. Volgens persbureau AFP gaat het om een Nederlands echtpaar dat een luchtweginfectie had gekregen. Buitenlandse Zaken in Den Haag kan het nog niet bevestigen. Een derde opvarende, een Brit, ligt op de intensive care in Johannesburg. Het Hanta-virus wordt overgedragen door knaagdieren. Mensen kunnen ziek worden van een beet of van de ontlasting. Het kan luchtweginfecties, koorts en nierklachten veroorzaken. Het cruiseschip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Gent. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. In het westen van Nigeria zijn meer dan 40 mensen gedood door een Nigeriaanse militie die samenwerkt met het leger. De gewapende militieleden gingen van deur tot deur op een plek waar Fulani-herders wonen. Dat zijn overwegend islamitische, nomadische veehouders. De overheid verdenkt ze van samenwerking met Al-Qaeda. Veel mensen uit de groep werden gearresteerd. Wie probeerde te vluchten werd neergeschoten. Het westen van Nigeria wordt al jaren geteisterd door gewapende bendes. Die houden zich bezig met dodelijke aanvallen op dorpen. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e. En het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, nou, octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel erg.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje gekocht.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van ons.
6: Thank you very much. Who's here last night then? Anyone know what this one is then?

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over terugtrekking werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Een virusuitbraak op het Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie een echtpaar uit Nederland. Mogelijk raakten ze besmet met het Hantavirus, dat wordt overgebracht door ratten of muizen. Het cruiseschip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, ligt nu voor anker bij Kaapverdië. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 raakten licht gewond. Ze zijn lid van de jeugdbrandweergroep en hadden het kampvuur zelf gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. Bij een brand in een tussenwoning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. Morgen zon, 's middags weer kans op stevige buien en het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: donderdag mag jij tijdens Afslag Zuid helemaal los.
1: Van 5 tot 7 uur hoor je op Omroep Brabant de lekkerste Amazingers.

0: thuis, nog even in de auto of een uurtje extra op je werk. Ongegeneerd meelallen.
1: Amazingers!
0: Keelsnoepjes bij de hand en die radio keihard aan.
2: Meelallen, meedijnen, ik ben wie doe.
3: Donderdag
0: van 5 tot 7 in Afslag Zuid.

0: Ouwe Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een uitbraak vermoedelijk van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. Een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk heeft het leven gekost aan 3 Nederlanders. 3 andere mensen raakten gewond. Volgens Franse media botsten de Nederlanders op een kruising bij de plaats Jante op een andere auto. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag verleent consulaire bijstand. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen naar Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Met nog 3 ronden te spelen is Inter Milaan nu al kampioen van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. En het weer, eerst nog een bui, vannacht is er kans op nevel en mist. Morgen wolken en zon, 's middags weer stevige buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een
2: kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Mietje en Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Op zijn sociale mediakanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. In Frankrijk heeft de radicaal linkse politicus Jean-Luc Mélenchon zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij is de eerste politiek leider die zich kandidaat stelt. Mélenchon deed al 3 keer eerder een gooi naar het Franse presidentschap. In 2022 werd hij 3e, na de radicaal-rechtse Marine Le Pen en Emmanuel Macron, die nu president is. Mélenchon is niet onomstreden. Zo steunde hij de Russische annexatie van de Krim en wordt hij beschuldigd van antisemitisme. En met nog 3 speelronden te gaan is internationale kampioen geworden van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. Het weer, het is wisselend bewolkt met hier en daar nog een bui. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. De komende dag wolken en zon, maar 's middags meer kans op buien. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Your Mall is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou los ga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: Omroep Brabant, kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben hier gewoon

0: enige zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Zit jij verschuren met het NOS-journaal? Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische hulp nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om mensen van boord te laten gaan. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeert de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland terugroept. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e achter George Russell. Lando Norris werd in Miami 2e, Oscar Piastri 3e. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon en 's middags vooral landinwaarts meer kans op buien en onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je kent ze wel en hebt ze vast al eens gezien.
1: Maar zo dichtbij, dat zie je normaal nooit.
0: Wat gebeurt er in de Beekse Bergen als niemand kijkt?
1: Hoe leven de dieren echt?
0: En wat maken hun verzorgers elke dag mee?
1: Ontdek het in het nieuwe seizoen van Op Safari.
0: Dichterbij dan je denkt. Nu te zien op Brabant Plus.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant. Oh boy.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Vrij gezellig.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale media kanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun commerciële schepen daar weg te krijgen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na de aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit